0: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regeler om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Dan moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht tot wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm eigenlijk, tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenoten als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in de klas dat de taal niet beheerst. Volgens een nieuw decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen de leerlingen. Vannacht wat wolken, minima rond 11 graden. We krijgen dan straks een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag wat warmer dan 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden met de Chinese president Xi en zijn echtgenote. Daarnaast waren er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en ook Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Amerika moet kiezen of het de oorlog wil stoppen. Hij gaf een interview aan de Amerikaanse zender Fox News. Op de vraag of de oorlog tussen Iran en de VS nog voor het einde van het jaar kan stoppen, antwoordde hij dat dat helemaal afhangt van de Verenigde Staten. Iran heeft nooit oorlog gewild, klonk het. Maar Pezeshkian zei er ook nog bij dat Iran zich zal verzetten tot het bittere eind en dat ze zich nooit zomaar zullen overgeven. In Niger zijn woensdag bijna 60 doden gevallen bij twee aanvallen op de ordediensten. Die werden uitgevoerd door terreurorganisatie Islamitische Staat. De eerste aanval vond plaats in het westen van het land. Daar werden zeker 38 soldaten gedood. De andere aanval vond plaats op zo'n 250 kilometer van de hoofdstad Niamey. Daar kwamen 19 agenten om. In Niger was er in 2023 een militaire staatsgreep en het blijft er onrustig door jihadistisch geweld. De komende uren nog wat wolken, minima rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag en het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend opnieuw veel zon, zaterdag maximaal tot 21 graden. Zondag flink warmer, 26 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure and we've never gotten along. Better.
1: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wetloop, Taiwan en de handelsrelaties.
2: We represent different systems, but the ties between...
1: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
1: Buiten was er veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een aanhoudingsbevel van het internationaal strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op een school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. En in Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Maar kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de junioren mannen. De grote favoriet heeft gewonnen, zegt Christophe van de Goor.
4: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Nog altijd maar 17 jaar jong die Noval, maar hij slaat straks de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, liep achter de feiten aan.
1: Het weer dan nog. De dag brengt veel zon en temperaturen tot 25 graden. Ook het weekend blijft warm. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzeerd.

0: morgen. Dries, die haat het als ik vertel over wat ik gedroomd heb vannacht.
1: Ja.
0: Maar wat als ik jullie dan straks om 5 over 6 eens vertel wat ik gedroomd heb?
1: Ik ga nu al zeggen, het interesseert me geen moer. Maar
0: of wat als iedereen anders ook hun dromen even deelt nu via de app van VRT Max.
1: Dit wordt een hele saaie ochtend.
2: Eva en Dries. Studio B.

0: Goedemorgen allemaal.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
2: De kleuter die stikte is gestorven. Dinsdag verslikte een jongen van 3 zich op school in Antwerpen tijdens het middageten. Hulpverleners reanimeerden het kind een lange tijd nog ter plaatse. En daarna bracht de ambulance het kind in kritieke toestand naar het ziekenhuis. En daar is het kindje dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs van Antwerpen zegt dat de verslagenheid op de school groot is. In Roeselaar in West-Vlaanderen is de vrouw van 61 van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man stierf in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus nu aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In onze gevangenissen staken ze opnieuw nu voor 24 uur. Begin deze maand deed het gevangenispersoneel dat al eens voor 5 dagen lang, omdat de overheid volgens de vakbonden niet genoeg doet om de overvolle gevangenissen aan te pakken. Dat zegt de Liberale Vakbond.
3: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen, maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar boven gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
2: Op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook al de tijdrit. De Belgen die konden geen medailles pakken. En bij de belofte vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons. Het wordt een zonnige en ook wel echt een zomerse dag vandaag. Veel zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna krijgen we misschien iets meer wolken, maar het is wel meestal droog en 26 graden dan. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: morgen. Wij zullen er dan maar professioneel voor zorgen dat de vrijdag klinkt zoals een vrijdag moet klinken. En dat is...
1: Yeah!
2: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: al uw dromen te laten uitkomen. Zeker als het zo'n prachtige nazomerdag wordt als vandaag. Big Dreams van Black Wave.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Dries Leenaerts, ben je aanwezig?
4: Goedemorgen, ik ben aanwezig.
0: Oh.
4: Ik zie ook al meteen een short aan jouw benen, Eva.
0: Ik heb een short aan mijn benen. Short aan mijn benen.
4: Omdat het 24 graden wordt vandaag.
0: Ja, en weekend en zo. Ik dacht, kom aan, let's go. Voordat ik die in mijn winterkast steek, doe ik de short nog eens aan.
4: Dat is heerlijk, hè.
0: Ja. Jos, ben jij aanwezig?
5: Ik ben kei aanwezig. Oh, en ik kijk ook uit naar volgende week, want het wordt kei goed weer.
0: Het wordt kei goed weer. Het blijft goed weer. Ik denk wel dat ik vanuit het hele team mag spreken. Misschien een iets triestigere noot, maar dat we geschrokken zijn van het homohaatverhaal van Jonathan Bedaar en de ontzettende online commotie er rond. We gaan het er uiteraard over hebben in deze ochtendshow. En we gaan vooral ook volle bak tegengas geven tegen alle vormen van negativiteit door de lel van een vrolijke show van te maken.
4: Amai, een lel van een show, zeggen ze dat zo?
0: Ik zeg dat zo.
4: Ah, dat is goed, hè?
0: Ik zeg dat zo. En dus wordt dat zo gezegd. We gaan One Hit Wonders vieren. We gaan ook heel graag iemand 5000 euro geven aan maaltijdboxen.
4: Amai.
0: Iemand die bijvoorbeeld de wekker zou raden straks.
6: Hey, Eva en Dries. Jana hier uit Antwerpen. Mannetjes, ik moest 10 minuten zoeken waar ik die in chat vond om dat bericht te sturen. Maar ik heb hem gevonden en ik ben zo zeker van de wekker.
0: Ja, die chat, dat is op VRT Max. En daar mag je ook even laten weten als je al aanwezig bent.
4: En zeg, het is vrijdag. Gaan we dan ook iemand vrij op vrijdag geven?
0: Dat gaan we ook doen.
4: Amai, deze show wordt insane.
0: Zie, het wordt een lel van een vrolijke ochtendshow. Zijn er al mensen aanwezig, Jos?
5: Ja, Audrey uit Leuven, die stuurt opstaan, want het is Friday, hello weekend. Eddie uit Ham stuurt good morning, hashtag TGIF.
4: Weet je wat dat betekent?
0: Tegengif.
5: Ja, thank God it's Friday.
0: Ah, nee, dat is van tegengif.
4: Nee.
0: Tegen de negativiteit.
5: En Danny uit Aals, die zegt goedemorgen.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: temper trap. Zijn er hier nog mensen die minder geslapen hebben? Het was blijkbaar een volle maannacht. Anne uit Menen zegt, ik had nachtmerries. Ik ben blij dat ik vroeg mocht opstaan.
1: Oh my.
0: Ja, dat is ook een ingesteldheid. Hè? Joepie, we zijn wakker. De ochtend is begonnen. We zijn bezig. Jos, wie is aanwezig?
2: Stefan uit Leden, Debbie uit Lummen, Jasmin uit Wetteren, Femke uit Hasselt, Nele uit Kuurne, Joran uit Poperingen, Frederik uit Bornum die zegt, goedemorgen, het is weekend. Nancy uit Ieper zegt, hallo, goedemorgen allemaal, een zalige vrijdag. En Richard uit Halle hangt aan de lijn.
3: Goedemorgen, dag Richard.
4: Goedemorgen, Dreva en Yves. Ik bedoel Eva en Yves.
3: Fijn dat je luistert, Richard, in onze vaste chouchous van de ochtend. Wat brengt je dag? Wat ga je doen vandaag, Richard?
4: Gewoon aan mijn bureau zitten en hopelijk dat ik niet in slaap val.
3: Ah, dat is belangrijk, ja.
0: Wij gaan daarvoor zorgen. Ja. Wij gaan daarvoor zorgen. Richard, zou je ons even een dienst kunnen bewijzen, jij als vaste luisteraar?
4: Jazeker, zeg het maar.
0: De poorten van de dag willen openzetten, Richard uit Halle.
4: Ja, wacht. Ik zal even de sleutel zoeken. Ik heb hem. Ja, momentje, hè.
0: Ja,
4: voilà.
0: Ja, okay. Ja. Okay. Richard en iedereen aanwezig. We zijn binnen in de dag vrijdag 25 september. Oh, en wat is dit nu? Is dit nu ons favoriete ochtendnummer van het moment?
3: Dat kan niet. Is dat nu Joy of wat?
0: Allee, is dat Joy? Ken je Joy al? Van de zusjes van Ray, Richard?
4: Ik denk het wel. Ik denk dat er al voorbij komen. Laat nog meer vrouwen voorbij komen. Ja, beter dan dat kan niet.
0: Richard uit Halle, jij gaat dit nummer nooit meer vergeten. Want wat er nu gaat gebeuren is een soort van uplifting waar niemand klaar voor is. Waarom kijk jij uit naar je dag, behalve dat in slaap vallen, Richard, heel snel?
4: Bijna weekend, hè? Ik heb net de poort opengezet.
0: Ja, fantastisch. Oké, Driesje, waarom kijk jij uit naar jouw dag?
3: Oh, mijn nieuwe zetel komt aan, dus ik ga lekker lui liggen in de zetel in de 12 kijken of zoiets.
0: Ja, kijken. Gewoon liggen en kijken. Ik ga straks gaan kamperen. Mijn oudertjes zijn 40 jaar getrouwd en ik heb net naar mijn lief gestuurd. Misschien moeten we champagne meepakken.
3: Oké.
0: De wekker wordt misschien geraden. We gaan One Hit Wonder Day vieren. En jullie zijn hier allemaal tezamen in deze nieuwe dag.

0: hoor. Snap de vibe helemaal.
1: There will be joy.
0: There will be joy. Wat een geweldig wakker worden. Hit stuurt hij vanuit Welle. Peter uit Oudergem, bonjour. Die zegt, met joy mag mijn dag altijd starten.
2: Maar wel, ben je buiten adem even?
0: Ik heb misschien wel heel hard gedanst.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar...

Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even

0: alles voor mij. En als iemand vraagt maar, hey, wie ben jij?
1: Lekker met de meiden.
0: Boeien.
1: Lekker met de meiden.
0: Doe toch chill.
1: Lekker met de meiden.
0: Rustig.

0: met de meiden de vrijdagochtend vieren. Heerlijk. Bijna 6:30 is het. De Linkin Park fans moeten blijven luisteren, want er komt lekkers aan.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Maar eerst even dit. Zoals jullie al weten gaan we binnenkort terug op Studio Brussel Snowcase. Yay. Naar de bergen met een bende luisteraars en ook een bende artiesten die dan s'avonds of op de après-ski ergens tussen de pistes door een concert komen geven. We weten al dat Dikke voor het eerst mee gaat skiën met ons. Ook Black Box Revelation heeft deze week bevestigd. En gisteren hebben Nona en Thibaut nog iemand aangekondigd en dat is Jay Bernard.
2: Leuk.
0: Jinte van Balthazar, die zal ons team vette artiesten aanvullen, heeft er al zin in. Hij heeft niet zoveel plannen in het voorjaar, dus een beetje skiën is perfect voor hem.
3: Er is één show in het voorjaar en dan het festivalseizoen, dus deze snowcase is ideaal eigenlijk. Hè?
0: Ja, hij kan nog op borstels gaan oefenen, een paar snowboardlessen pakken als dat nodig zou zijn. Weet je wat ik apprecieer aan Jay Bernard?
3: Nee.
0: Hij heeft een lied voor ons gemaakt.
3: Ah, zeg eens.
0: Voor de vroege vogels. Want hij heeft een lied gemaakt en dat heet 4 in the morning.
3: Ah, onze wekkertijd.
0: Dat is ons moment, hè. Dan thriven wij in de dag, dan stappen wij de dag binnen, dus daar gaan we nu naar luisteren. Als je ook mee wil op Snowcase, wat we helemaal zouden begrijpen, ga zeker naar het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Daar vind je alle info en tickets.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
4: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio
4: Brussel. Here I go.

0: bergafglijden kan met Jay Bernard als je meegaat op de Studio Brussel Snowcase 4 in the morning. Maar dat klopt totaal niet, want het is 6:30 in the morning. En dan gaan we eens even luisteren bij Yannick. Yannick, goedemorgen. Jij hebt nieuws.
1: Ja, vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien wel iets meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch althans op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan om 40 tot 60 euro extra per jaar voor een gezin. En daarmee wil de Vlaamse regering 80 miljoen euro of meer ophalen. Nu, het is wel zo, die cijfers liggen nog niet vast. En het is ook nog niet zeker of die verhoging er werkelijk echt gaat komen. En in onze gevangenissen staken ze opnieuw voor 24 uur. Ze zijn er een half uurtje geleden mee begonnen. Begin deze maand staakte het gevangenispersoneel ook al eens 5 dagen, omdat de overheid volgens de vakbonden nog altijd niet genoeg doet om de overvolle gevangenissen aan te pakken. En het weer vandaag, ja, best mooi, zonnig en zomers tot 24 graden.
2: Studio Brussel.
3: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Goedemorgen. Na 7 jaar stilte was er 2 jaar geleden een zotte comeback van de band van de jaren nul. Terug even naar 2024. Want toen heeft Linkin Park zich heruitgevonden na dat trieste overlijden van frontman Chester Bennington. We hebben het allemaal meegemaakt. We hebben alle emoties gevoeld die daarbij horen. Maar wat heel cool is, is dat je dat hele comeback-verhaal van Linkin Park vanaf volgende week kan zien in de filmzalen.
4: En die heet Unshatter. Dat is een 110 minuten durende, ja, emotionele rollercoaster over verlies, vriendschap, opnieuw beginnen na het overlijden van frontman Chester Bennington. Ook met zeldzame beelden, altijd leuk als een documentaire beelden tonen die we nog nooit gezien hebben. Intieme interviews van fans toen het legendarische concert in Sao Paulo.
0: Ja, en vanaf vandaag ligt de live soundtrack van bij die film ligt al in de winkels. De film dus vanaf woensdag 30 september op het grote scherm. Maar vanaf vandaag is die live plater die je kan beluisteren in het weekend. We gaan daar nu een nummer uit luisteren. Dat is In the End. Hoe het voor het eerst gezongen werd door Emily Armstrong, de nieuwe frontvrouw van Linkin Park.
3: Eva en Dries,
2: Studio Brussel.

0: Notorious. Notorious B.I.G. Maar wij zitten ook met een Notorious Bert uit Hulshout.
1: Oh!
2: Studio Brussel.
1: Eva
2: en Dries.
1: Sneller dan de zang.
0: Ja, dus we hebben één luisteraar. We hebben een leuk spelletje. Om 7:15. We denken, we maken daar een soort van laddercompetitie van. Ah, tof idee. Zo kunnen bepaalde mensen langer aan de beurt blijven. Is het zo wat? Een kleine mini-competitie tussen hele toffe vroege luisteraars. Dat was ons idee.
3: Wij denken bijvoorbeeld aan zo 4 of 5 keer achter elkaar.
0: Voilà. En dan komt er één persoon. En die is gewoon waanzinnig goed. Die speelt straks voor de 18e keer. Moet je eens even luisteren. We hadden gisteren een intro van 3,5 seconden. En daar deed hij dit mee.
4: Oh, Daan Arken.
0: Ja! We weten eigenlijk niet meer. We zitten met onze handen in het haar wat we met die gast moeten aanvangen. Ja. Maar ik had wel gedacht, het is One Hit Wonder Day vandaag. Een One Hit Wonder is typisch een nummer dat je heel goed kent.
3: Ja.
0: Maar wie is die artiest nu weer?
3: Want dat is smerig.
0: Ja, je hebt maar één keer één nummer nodig, die artiest. Dus ik heb een One Hit Wonder gekozen.
3: Oh, dat is wel smerig.
0: Ja, dat is wel.
5: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
11: promokoken.
8: Vanavond Belgische kost.
10: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote

0: Heerlijk. Er komen al supportberichten binnen voor Bert uit Hulshout. Maar die man is op dit moment waarschijnlijk stressed out.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: En Jos, is hem klaar?
3: Hij is keiklaar.
0: Zenuwachtig waarschijnlijk.
3: Ja, ik denk ook een beetje zenuwachtig. Er sturen veel vrienden van hem in berichtjes, dus ik denk dat hij druk voelt.
2: Oh nee, Bert, goedemorgen.
4: Hey Dries, Eva, goedemorgen.
2: Heb je veel stress?
4: Nee, ça va. Het lukt nog wel.
2: Oh, maar wij geloven zo hard in jou. Ik sta op, Bert, echt waar, met de gedachte... Amai, straks is de Bert er weer en die gaat gewoon weer al een nummer kunnen acen. Je gaat die artiest gewoon kunnen oproepen uit een soort van schuifje wat je daar ergens hebt met al uw artiesten. Ik snap niet hoe je het doet, maar ik ben ongelooflijk onder de indruk. Nu al heel trots op jou.
0: Ja, hij is hier voor de 18e keer, hè, onze Bert uit Hulshout. En we proberen, Bert, het niet te gemakkelijk te maken.
4: Ja.
0: Hè, dat heb je al gevoeld.
4: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat wij niet achter jou staan. We doen dat om gewoon jouw genialiteit bloot te stellen aan de wereld. Dat moet je weten.
4: Goed? Oei, oei. Ja, oké, dankjewel.
0: Je moet dus zoals elke dag een intro herkennen voor de zang begint. Vandaag is het One Hit Wonder Day. Gaan we straks na het nieuws van 7 nog uitgebreid met jullie vieren. Maar we hebben dus voor de gelegenheid een One Hit Wonder gekozen. Dus het zou zeer straf zijn, met nadruk, als je de volledige naam van de artiest kent. Je krijgt 26 seconden lang de tijd. Dus de intro is lang. Maar lieve Bert en iedereen die mee voor jou aan het routen is... Ben jij opnieuw sneller dan de zang?

0: Ja. Jan Volk, zo heet het nummer.
1: Ja.
0: Je bent in de buurt. Herhaal nog eens de namen.
1: Björn, Peter en John. John, Peter, Björn.
0: Ja, wauw. Je moest aan je favoriete nonkels denken. Het waren Pieter, John en Björn.
1: John en Björn, ja, klopt.
0: De Björn wil even zangen, hè? Die was er niet, hè?
2: Amai.
1: Ja, dat was niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk.
0: Niet gemakkelijk, maar man. Wat ben jij goed.
3: En voor alle mensen die denken, die heeft het gewoon net opgezocht. Dat is dus niet waar, want Bert, jij zit... waar zit je ergens?
1: Ja, momenteel ben ik in Aarschot, onderweg naar Brussel.
3: Voilà, dus jij kan onmogelijk, want je bent handsfree aan het bellen, onmogelijk op je internet...
0: Ja, en er zit niemand bij jou. Ik stel voor, je gaat naar een werf toe, hè, dat ze daar een soort van erehaak voor jou klaarzetten. Want 18 keer snel zijn dan de zang, dat is gewoon buitenaards. Wij horen jou snel terug. Eva.
4: En Dries.

0: van American Girls van Harry Styles gaan we naar twee Belgian Girls gaan. Amelie Lens en Angèle. Met Run is de laatste plaat voor het nieuws van 7. En dan...
1: En dan?
0: Als het nieuws van 7 komt, is het ook bijna 7:30. En dan...
1: Oh my god, is het wekkertime?
0: Is het wekkertime? We zitten met een wekker... niemand komt in de buurt, denk ik voorlopig, maar hij is wel...
1: 50 dollar!
0: Dus wij hebben een afspraak binnen een goeie half uur. Tot

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
12: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Het is stip 7 uur uit je bed.
17: VRT Nieuws.
16: Jannik Aerts.
18: Onze waterfactuur gaat mogelijk stijgen. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien toch wel meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat vertelt VRT Nieuws journalist Bart Verhulst, die dat uit goede bron heeft vernomen.
19: Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
18: Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan een half miljoen euro meer registratierechten te vragen op het deel boven de 500.000 euro. Het kindje van 3 dat dinsdag op school in Antwerpen had verstikt tijdens het eten, is overleden. De jongen was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het kindje werd nog een lange tijd ter plaatse gereanimeerd, maar daarna is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij ook intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen zegt dat de verslagenheid op de school groot is. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in onze gevangenis. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over dat ze met te weinig zijn en de werkdruk ook stijgt, maar ook over de overvolle cellen nog altijd, waardoor honderden gevangenen op de grond moeten slapen. Eerder deze maand staakte het gevangenispersoneel ook al eens 5 dagen en vandaag doen ze dat dus 24 uur lang opnieuw. De Liberale Vakbond zegt dat de gevangenen begrip hebben voor al die stakingen.
20: De gedetineerden lijden bij ons 1 op 2 dagen of soms een keer een week aan die staking, maar wat merken wij dat zij echt wel in een groot lijden zitten door de overbevolking. Er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen wij begrijpen het volledig.
18: De Israëlische premier Netanyahu heeft alle militaire acties van zijn land verdedigd op de VN-vergadering in New York. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Netanyahu noemde hen morele lafaards. En de beschuldiging van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw, zegt hij.
13: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
18: Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek zich met zijn speech vooral tot de Israëlische mensen te richten. Op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook al de tijdrit. De Belgen die pakten geen medaille. En bij de belofte van de vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons. En het weer vandaag wordt zonnig en zomers bij temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna misschien iets meer wolken, maar het is wel meestal droog en nog ietsje warmer tot 26 graden. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden dan.
15: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
17: Hajo, hoe gaat het onderweg?
21: Vrij goed, weinig aan de hand, behalve op de E40 van Brussel naar Luik. Daar sta je wel een kwartier in de file, even voorbij Heverlee. Daar is door een ongeval alleen maar de linker rijstrook open, let op daar. Dan op andere plaatsen dus alleen maar kleinere vertragingen. En tot slot in Antwerpen moet je wel opletten voor een defecte vrachtwagen. Die verspert een deel van de Bolivartunnel in de richting van het centrum.
17: Dank je.
22: Cambio, autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.

0: misschien een indiscrete vraag, maar hoeveel geld verdien jij per uur? Hier op Studio Brussel kan dat namelijk 5000 euro zijn als je de wekker raadt.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: plezant. Wheatus en Teenage Dirtbag. Het is bijna 7:10. We waren op u aan het wachten. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Want de wekker gaan we spelen binnen 28... Nee, wacht. 7:08.
3: Allee, Eva. Tot
0: 18 minuten.
3: Nee.
0: Ah, nee.
3: Van 7:08. Allee, kom aan.
0: Nee, help mij gewoon even. 22
3: minuten.
0: Over 22 minuten spelen de wekker. Die is 5000 euro waard. Met al jullie hobby's die teruggestart zijn. Met de historische hoge dieselprijs en energieprijzen. We hebben een afspraak om 7:30. Het water gaat zelfs duurder worden. En lacht mij niet uit met mijn...
3: Sorry, love you.
0: Dit weekend start de wegrit op het WK wielrennen. Morgen grote kanshebber onze Lotte Kopecky.
3: Hey.
0: En zondag hopelijk nog eens een afspraak met de wielergeschiedenis. Want daar rijden onze twee topfavorieten Remco Evenepoel en Wout van Aert mee. En dit ben ik die zondag naar tv kijkt.
4: Kom maar Remco, goud! Je bent met een held!
0: Maar vandaag is het vooral vrijdag. En een hele leuke vrijdag dan nog wel. 25 september is namelijk One Hit Wonder Day.
3: Amai.
0: Ja, dat zijn artiesten die gewoon één keer knallen met een wereldhit en daarna stilletjes verdwijnen naar de achtergrond.
3: Of verdwijnen in een berg geld.
0: Ja, vaak is dat een goede zaak. Maar...
3: Maar er zijn ook wel zoveel goede one-hit wonders, zoals bijvoorbeeld Weedus van daarnet, of zo meteen Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dus tot 8:00 spelen we nog een heleboel leuke one-hit wonders. Misschien krijgen we de jouw er nog wel in. Dus...
0: Je mag eigenlijk jouw favoriete one-hit wonder nu in de VRT Max-app sturen. Dank je wel.

0: uitgekomen in 2002. Een gigantische wereldhit met de iconische videoclip waarbij ze met haar piano op een remorque door New York City raast.
1: Oh, dat is mijn droom met zo'n piano op een remorque. Ja. Enkel daarom is deze videoclip en dit nummer iconisch.
0: Voilà, een iconische one-hit wonder. Want daar zijn we naar op zoek hier op Studio Brussel dit uur voor die one-hit wonder day te vieren. Maarten uit Grimbergen. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Ik denk meteen aan House of Pain, Jump Around. Dat is een one-hit wonder uit 1992. Dat we nog altijd bijvoorbeeld in het Gildenhuis in reet op feesten.
1: Echt?
0: In mijn tijd. Ja, zeker weten. We gaan eens even luisteren naar bij Thomas uit Aalsten. Happy one-hit wonder day, Thomas.
2: Ja, dank u wel. Dag Eva, dag Dries.
0: Hey, dat is toch een toffe dag, hè?
2: Ja, het is leuk, het is leuk.
0: Aan welk nummer moet jij meteen denken bij One Hit Wonder Day?
2: Ah, wel, ik moest denken aan Skilo, I Wish I Was A Little Bit Taller.
0: Ja, het lijflied van kleine mensen.
2: Huh? Ja, Napoleon Complex in een nummer.
0: Een Napoleon Complex in een nummer en vooral, luister hier, je moet wachten tot een hallo zegt. Hè? Thomas, ik zeg salut, maar Skilo zegt 1, 2, 3...

0: I wish it was every day One Hit Wonder Day. Want we zijn de muzikale eendagsvliegen hier aan het vieren bij Studio Brussel. En dat is oh zo gezellig met al jullie verzoekjes in de app van VRT Max. Bart uit Hoesselt denkt aan een hele mooie. De Laas. Prachtige, prachtige One Hit Wonder. Thierry uit Buggenhout gaat eerder voor een classic.
1: Is this how you remind me? Is dit een One Hit Wonder?
0: Ja, noem een ander nummer van Nickelback.
1: Ja, oké.
0: En je beantwoordt de vraag.
1: You proved your point, ja.
0: Hij zegt, dit is een One Hit Wonder met heel veel tegenstanders, but I love it. Pieter uit Semst, zijn favoriete One Hit Wonder is... Met ook die legendarische jaren nul videoclip erbij. Je weet het als je hem gezien hebt, dat je hem gezien hebt. Stacey's Mom komt er zo aan. Laat de verzoekjes One Hit Wonders maar komen via de VRT Max app.
2: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat blieft?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl.

0: Goedemorgen, wij zijn zeer in love met deze Friday.
1: Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Ja, want zometeen gaat er iemand de wekker raden en wordt die 5000 euro aan eten rijker. En hebben we weer iemand super blij gemaakt. Maar we zijn ook meerdere mensen tegelijk blij aan het maken met de One Hit Wonder Day die we aan het vieren zijn op de radio. Welk artiest wil jij horen dit uur die ene keer een wereldhit heeft gehad en dan van de aardbol is verdwenen? Els uit Merchtem.
2: Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
0: Mai. Die denkt meteen One Hit Wonder, dan denk ik aan Peter Fox. Want ken jij Peter Fox nog?
3: Nee, totaal niet.
0: Nee, dat is wel al een tijdje geleden, dit nummer. Maar het is wel nummer 1 geweest in Duitsland, Oostenrijk. 6 keer platina gehad dan.
3: Mai.
0: 1,2 miljoen verkochte fysieke exemplaren van House am See. 2008 was het jaar van Peter Fox. Dan is er Lily uit Zemst, die aan Snow denkt.

0: Snow, die zet zijn radio aan en die hoort zichzelf op nummer 1.
1: Wat?
0: Een one-hit wonder uit 1992. Snow. Eens even kijken, dan was er ook Annelies uit Bekkenvoort. Ja, heel goed nummer, Foundation van Kate Nash. Je zegt, dat is nu eens echt een nummer. One Hit Wonder, maar iedereen kan er nog altijd mee zingen en iedereen wordt daar vrolijk van. Het lijkt wel alsof One Hit Wonders altijd vrolijke nummers zijn. Of is dat misschien een misvatting?
2: Nee, het is vooral gek, want zo'n artiest als Kate Nash, je zou toch denken dat hij veel hits kon maken. Als je dit kan maken, ja, zo'n leuk nummer.
0: Ja, ze heeft natuurlijk wel nog een paar andere leuke nummers, maar dat is dan alleen voor de fans. Dit is wat er overblijft, dus misschien wel respectloos om te zeggen van Kate Nash. Maar wel een hele goeie. Goedemorgen, Annelies.
3: Goedemorgen.
2: Annelies, wij zitten al eigenlijk een heel half uur te wachten op één one-hit wonder. Ja, en jij gaat zeggen wat dat is.
3: Ja, dat is Fornan Blond met WhatsApp. Oh. Ja, Dendine.
2: Dendine. Waarom is dat jouw favoriete one-hit wonder?
3: Wel, wat ik me daar vooral van herinner, is die videoclip die madame met haar dreadlocks, haar een hoge hoed en haar, als ik me niet vergis, paarse Combat of Dr. Martens aan. En dat is zoiets uit mijn jeugd dat, dat ik altijd zo'n beetje blij van hoor. En dan het stukje dat je net laat spelen, dat is ook zoiets dat je, vooral als ik alleen in de auto zit, dat... Nee, bro.
0: Ja, zeg, Annelies, zit jij toevallig alleen in uw auto met paarse Dr. Martens aan? Nee, je mag eerlijk zijn.
3: Nee. Okay. Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb mijn vanillekleurige fila's aan en ik zit net rond de tafel op mijn bureau aan het rondwandelen.
0: Je bent volwassen geworden en dat is prima, maar je mag nog steeds meeschrijven met jouw One Hit Wonder. Dag!

0: Dank jullie wel voor deze Four Non-Blondes op One Hit Wonder Day. Goedemorgen bijna. Nee, het is 7:30.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Oh. Ja, in het nieuws. Deze week er zijn te weinig zwembaden in Vlaanderen. Maar dat is niet erg, want wij gaan jullie gewoon laten zwemmen in het geld.
3: Hola. Neem de app van VRT Max er even bij en stuur daarin wekker en je telefoonnummer. Dan kan je meespelen met het grote wekkerspel. Over minder dan 1 minuut hoor je hem. Dus nu sturen.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: En maak kans op 5000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Ja, Yannick, onze waterfactuur gaat mogelijk ook stijgen.
5: Ja, vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien nog wel net iets meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch althans op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan om 40 tot 60 euro extra per jaar voor een gezin. En daarmee wil de Vlaamse regering in zo totaal 80 miljoen euro of meer ophalen. Nu, die cijfers, goed om te weten wel, liggen nog niet vast. En het is ook echt nog niet zeker of die verhoging er komt. En dan de Israëlische premier Netanyahu heeft alle militaire acties van zijn land verdedigd op de VN-vergadering in New York gisteravond. Vooraf waren er al tientallen aanwezigen uit protest de zaal uitgelopen. Netanyahu noemde hen morele lafaards en de beschuldiging van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw, zegt hij. Nu, eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek zich toch met die speech vooral tot de Israëli's te richten. En het weer vandaag best zonnig en ook wel zomers en warm tot 24 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: De dozen op jouw drempel geleverd worden van het beste, kwaliteitsvolste eten. Want 5000 euro aan maaltijdboxen is er hier nu te winnen. Het is niet Kaat van Stralen.
6: Nee, ik ben het niet.
0: Ook niet Pommelien Thijs, ook niet Amelie Albrecht, Jennifer Heijlen, Charlotte Siebe, Francis Leffenburen, Jamie Lee Six, Birgit Aargeerts en Gloria Monseré. Mag je ook als grappen uit je denkpistes.
3: Amai, amai, maar wie is het dan wel? We bellen momenteel iemand op. Die stuurde via VRT Max. Hallo, dag Jomals. Of wat is jouw naam?
7: Jorrit.
3: Ah, Jorrit, goedemorgen. Het is met Eva en Dries. Je hoort zo meteen de wekker. Hoi. Daarna is het aan jou. Dan wil ik één naam horen van de BV die zijn of haar wekkertune heeft ingezongen.
0: Even, Jorrit. Er zijn heel veel mensen in de app die zeggen ik weet het 100% zeker. Hoeveel procent zit jij?
7: Als ik mijn verloofde moet geloven, ook 100%.
0: Oké, hier komt die wekker nog een laatste keer dan, als we de Jorrit mogen geloven.
3: Ja.

0: Wie is de wekker?
1: Is het Sita Wouter?
2: Is het Sita Wouters of wordt het droog brood op de trouw van Jorrit en zijn verloofde?
3: Droog brood!
4: Droog brood, wauw. Spijt.
2: Jorrit, je gaat eens moeten spreken met uw fiancé.
1: Ah, jammer.
2: Ja.
1: Volgende keer beter.
2: Ja, maar waarom belt ze niet zelf, hè? Allee, je moet voor je gaat trouwen duidelijk de rolbespreking en de verantwoordelijkheden afspreken. Dat is een tip van een
4: getrouwde. Maar de man zorgt ook eens voor het eten, dat kan ook wel eens. Hè?
2: Oh my god.
4: Maar dat is
2: ja, ik heb wel gelezen dat 1 op de 5 mannen een wasmachine weet te bedienen. Jorrit, kan jij een wasmachine bedienen?
1: Ja, zeker.
2: Oké, dat is goed. Maar het zal niet met koken zijn voor jullie. Veel plezier!
5: Weet jij wel wie de wekker is?
6: Luister volgende week.
5: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
6: En maak elke dag kans op €500 aan maaltijdboxen van Foodpack.
5: Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Maggie, Goo, It Goes Like Na Na Na. De volgende zijn Equal Idiots, Put My Head in the Ground.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
3: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Wienerberger.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Wonderzijn of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Stuur

0: voor 8 en een shot naar voor richting vrijdagochtend van Equal Idiot.
1: Studio Brussel.
0: Gisteren misschien ook de video gezien van influencer Jonathan Medaar, die ondertussen al miljoenen keren bekeken is. In de video zie je hoe een groepje jongens Jonathan en zijn vriend achtervolgt in het centrum van Gent en verschillende keren homo's roept.
2: Hey,
3: homo haat, wauw.
4: Maar kunnen u dat inbeelden in Gent?
2: Oh,
0: ja, Jonathan heeft nog geen klacht ingediend persoonlijk, maar de politiezone Gent heeft wel zelf al een onderzoek geopend. De Gentse politie heeft op eigen initiatief een procesverbaal opgesteld omdat het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging tegenover de betrokkenen te zien is, zegt de politie zelf. Dries, jij vindt het heel belangrijk om hier vanochtend in onze show iets over te zeggen.
5: Ja, ik heb hier maandag in de show ook nog over verteld en ik maak het zelf ook mee als ik met mijn vriend over straat loop. Zondag nog, afgelopen zondag, vond een jong meisje het nodig om mijn vriend en ik lastig te vallen met zo van die braakgeluiden. Ik heb dat je verteld, ik was er echt van aangedaan. Mm-hmm. Begin deze week lees ik in het nieuws uit Nederland dat de acceptatie van homoseksualiteit sterk achteruit gaat bij jongeren. Ik lees even de cijfers voor. Slechts 22% van de Nederlandse jongens heeft een positieve houding tegenover homoseksualiteit. 5 jaar geleden was dat nog 40%.
0: Dat is gehalveerd bijna.
5: Ja, ook de meisjes is dat percentage sterk gedaald. De acceptatie is van 78% naar 51% gegaan. Dat is onwaarschijnlijk. Ik heb me daar gisteren namiddag echt slecht over gevoeld. Over heel die dingen met Jonathan Medaar en de hele video en alle reacties. Ik heb op Instagram en Facebook alle reacties gelezen die ik kon doen. Dat is misschien niet zo slim, maar soms moet je dat gewoon doen. En er komt heel veel steun naar Jonathan Medaar en zijn verhaal. Wat echt heel mooi is, maar je leest er ook nog zoveel homo-haat.
0: Ja, en dat is moeilijk om te zien, hè. Als je het probleem aankaart, zoals Jonathan doet, en er blijft halstarrige haat komen, dat is echt onrustwekkend. Mensen, ja, ik weet het niet, willen het niet begrijpen dan of zo?
5: Ja, ik vind het vooral opvallend dat het altijd dezelfde berichten zijn. Het zijn zo altijd dezelfde argumenten die worden verspreid. Ik heb ze even samengevat. Het zijn er 3 die ik heel veel lees. Eerst en vooral, het wordt door mijn strot geduwd. Ik snap die reactie niet. Ik snap dat niet. Er wordt niet door je strot geduwd. We zijn er gewoon, maar we dringen toch niks op. Dat is als een supermarkt. Je gaat naar de supermarkt en elke keer als je daar komt, zie je daar wortelen liggen. Naast de radijzen, naast de komkommers. Die liggen daar gewoon, maar die worden toch niet in je strot geduwd. En als je de volgende keer naar de supermarkt gaat, liggen daar nog steeds wortelen. En nog steeds. Maar dat wordt toch niet opgedrongen? Die liggen daar gewoon. Laat ze liggen. Die regenboogvlag aan je gemeentehuis, die hangt daar gewoon. Die wordt niet door je strot geduwd. Die regenboogzebrapaden, die worden ook niet door je strot geduwd. Als jij het moeilijk vindt om daarover te lopen, neem een ander zebrapad. Neem wat tijd. Misschien lukt het over een week wel. Als je niet klaar bent om bijvoorbeeld naar de Pride te gaan, geen probleem, maar die Pride, die wordt niet door uw strot geduwd. Door uw strot duwen betekent, ik heb dat opgezocht, een dringende of agressieve manier om iemand iets ergens toe te dwingen. Ik dwing toch niemand tot iets als ik met mijn lief over straat loop. Mm-hmm. Een regenboogvlag doet niemand pijn, maar uw haatvolle reacties echt wel.
0: Ja.
5: Een andere reactie die ik heel veel lees op Facebook en Instagram. Mijn kinderen moeten daar niet aan blootgesteld worden.
0: Echt waar?
5: Ja, lees ik heel veel. Laten we beginnen met homoseksualiteit. Dat is niet gelijk corona. Als je naast een homoseksuele man staat of loopt, dan word je niet ineens gay.
0: Mm-hmm.
5: Zo werkt dat niet. Dat is niet besmettelijk. Je kunt niemand leren om homo te worden. Net zoals je homo's ook niet kan leren om hetero te worden. In het onderzoek dat dus begin deze week in Nederland in het nieuws kwam, is die trieste conclusie dat er steeds minder acceptatie is tegenover homo's.
0: Ja, dat woord accepteren is een lastige, hè?
5: Vreemd. Ik vind dat vreemd, want er valt niet echt iets te accepteren. Wij zijn er, we gaan ook niet weg. Het is dus eigenlijk vreemd om over homo-acceptatie te spreken. Dat impliceert dat er een keuze is. Net zoals wij er niet voor kiezen om homo te zijn, hebben haters ook niet te kiezen of voor mogen zijn, vind ik.
0: Mm-hmm.
5: Aan de mensen die zo dingen posten als mijn zoon of dochter moet er echt niet mee thuiskomen, stel ik heel graag de vraag, wat stoort u daar dan zo aan? Wat is het ding dat u daar zo hard aan stoort? Dat uw kind een leuk lief heeft gevonden, dat hij gelukkig is?
0: Ja, dat is gewoon het enige wat een ouder wil, hè? Dat uw kind gelukkig is. Dus als jij er niet gelukkig mee kan zijn, hoe kan uw kind er dan ooit gelukkig mee zijn?
5: Ja, en nog een argument dat ik heel veel lees op Instagram, Facebook, alle comments ever. Het zijn altijd dezelfde. Het zijn altijd dezelfde. Dat is interessant, want ik zag gisteren Riyad Bari in De Afspraak en die zei daar het volgende over.
6: Ik zal u zeggen, ik kom zelf uit die gemeenschap. Er is een probleem met homoseksualiteit binnen de migratiegemeenschap. Maar ik heb soms het gevoel dat we dat zo graag willen benoemen, Kobe, omdat we iets anders niet gaan benoemen. Namelijk dat Jan, Jozef, Frank, die achter onze hoek woont, die naast ons woont, 's avonds om 8 uur op zijn Facebook inlogt om dat journaal te kijken en die avond op mijn Instagram te komen zetten, vuile Jeannette. We zijn zo bezig met het benoemen van, dat is het probleem van die, dat probleem is een migrantenprobleem, want dan is het ons probleem niet meer.
5: Ik ben absoluut niet de man van de grote statements, maar ik blijf niet snappen waarom ik niet van mijn vriend mag houden. Mm-hmm. Ik snap dat niet.
0: Ja. We beseffen dat dit een trigger kan zijn. Hè. Als je nu jong bent en je luistert mee, of als je minder jong bent en je luistert mee, besef vooral ook dat er heel veel mensen geen probleem hebben met homoseksualiteit en dat je gewoon je zoveel mogelijk moet omringen met die mensen.
5: Ja, en laat die haters even links liggen. Laat die haters gewoon rustig de tijd, geef die mensen de tijd om aan zichzelf te werken, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is heel positief bekeken. Ja. Wat mooi is van jou, Dries. Maar als je met vragen zit, weet dat je steeds terecht kan bij Unia op het gratis nummer 0800 12800. Als je zelf slachtoffer bent van homohaat, blijf er dan ook niet mee zitten. Meld dat ook bij Unia. En als je zelf echt geweld meemaakt, kan je altijd een klacht indienen bij de politie. Laat ons vooral hopen, vanochtend hier, op deze vrijdagochtend in België, 2026, dat die video van Jonathan Medaar en die cijfers, die trieste cijfers uit Nederland, ons voor eens en altijd wakker schudden en terug op de juiste koers kunnen zetten, alstublieft. Wij gaan hier bij Studio Brussel niet bij de pakken blijven zitten vandaag, maar we gaan hier op de radio net tegengif bieden, tegen alle negativiteit en er net een extreem leuke ochtendshow van maken. Samen met jullie.

0: Nico, dankjewel voor je alle fijne reacties in de VRT Max.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Leg het op, laat het op, wek het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
8: Ach.
7: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Verliefd? Verloofd. Getrouwd. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
11: Iedereen in de

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: 8 uur, dag iedereen.
6: VRT Nieuws.
5: Janneke Haerts.
7: Jongeren vinden dat het smartphoneverbod weinig effect heeft. Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat het geen verschil maakt, omdat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. De bedoeling van de maatregel was dat de leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar ook daar merken ze weinig of tot bijna geen verschil, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
8: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
7: Het kind van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens het middageten is overleden. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij dus gisteren overleden. De school voorziet vandaag vooral psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen. Zo'n 40 tot 60 euro per jaar per gezin zou erbij komen. Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan een half miljoen euro meer registratierechten te vragen op het deel boven die 500.000 euro. Er is vanmorgen een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen. 24 uur lang zal die duren. Het komt nog altijd door de hoge werkdruk, het personeelstekort in de gevangenissen en de overvolle cellen. Daardoor slapen er nog altijd honderden gevangenen op de grond. Het overleg daarover met de minister van Justitie, Annelies Verlinde, leverde voorlopig nog niks op. En op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg gewonnen bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook nogal de tijdrit. De Belgen die pakte daar voorlopig bij de mannen geen medaille. Bij de belofte vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons, de 5e medaille al voor ons land. Ze deed al lang mee voor het goud, maar kon zich wel neerleggen bij het brons.
9: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel, maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon twee sterkere renners en de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
7: In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Het was een openingswedstrijd in hun groep. Vanavond spelen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder de 21 jaar die hebben dan gisteren weer hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 gewonnen. Met nog twee wedstrijden te spelen staan onze jonge Rode Duivels op kop in hun groep. Het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer wolken in de loop van de dag, maar het is wel meestal droog bij 26 graden. Ook zondag zon en wolken en 22 graden dan.
10: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
11: Goedemorgen.
12: Ja, N31, de expressweg van Brugge naar Zeebrugge. Daar sta je door een eerder ongeval. Een kwartier in de file vanaf de E40 tot bij Sint-Andries. De weg is dus wel vrijgemaakt. De binnenring rond Brussel, daar 20 minuten erbij tellen van Strombeek tot Vilvoorde. En verderop is bij Zaventem ook net weer een ongeval gebeurd. Opletten daar. Verder naar Antwerpen, wat hebben we daar? Niet zoveel gelukkig. E313, 10 minuten vanaf Ranst. Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten aan de Kennedy-tunnel en op de E40 tot slot van Aken naar Luik een half uur aanschuiven van Berchon tot Vottem komt doorwerken.
10: De Keuning. De slimme kijk op ramen.

0: Iemand van jullie is nog net die tanden aan het poetsen en ene keer parfum aan het sprayen. Maar we gaan hier één iemand vrij op vrijdag geven straks.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Vanavond Europe's Biggest Dance Show. Dat is heel cool. Dat is één radioshow die op 11 radio's over heel Europa te horen zal zijn. Van Duitsland over Polen tot Zweden. En ook België natuurlijk. Vanaf 7 uur ga je hier op Studio Brussel kunnen luisteren. Amber Broos gaat een stukje hosten en komt met een volledige Belgische playlist met de beste dance tracks van het moment. Zoals een Netsky. Nu is het een jarig feest. Jos, wie hangt er hier klaar? Het is toch niet David. Goedemorgen David en gelukkige verjaardag.
1: Goedemorgen.
0: David uit Poperingen, hoe oud word je?
1: 40.
2: Proficiat, David, proficiat. Dat is een prachtige leeftijd. En Poperingen is waarschijnlijk een fantastische plek om 40 te wonen, kan ik inmiddels, toch?
1: Tuurlijk.
2: David, ik heb me laten vertellen dat jij de goedlachse lasser bent van Poperingen. Vertel.
1: Oh ja, ik ben altijd wel opgewekt. Gewoon.
2: Opgewekt.
0: Ja. Opgewekt, wij hebben andere dingen gehoord.
2: Er is
0: sprake in de gemeente van Poperingen en de geburen daarvan dat we met een bulderlach zitten.
1: Ja, kan wel.
0: Maar, voilà, kijk, het is bescheiden nog. Hij is nog maar net wakker, dan David, en nog maar net jarig. Maar bulderlachen, daar gaan we voor.
2: En lassen, wat een leuke job, David.
1: Ja, natuurlijk, veel variatie.
2: Ja, veel variatie. In mijn lied zit ook veel variatie. Hier komt-ie.

0: Helemaal goed, David. Sta ons toe om nog een muzikaal geschenk aan jou te geven. Het zijn 3 plaatsen. Je moet kiezen. Je kan niet meer terug. Nummer 1 is...
1: Je man is dat bombastisch. Zijn die fantastisch.
0: Hé, hey, dat zou wel passen, toch? Bij de bulderlach van Poperingen, een bombastiek van Shaggy.
2: Maar nog een volgende doen.
0: En een volgende? Oké. Okay.
3: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
0: Je kan gaan voor de scene. Iedereen is van de wereld stond op 1 in de afrekening op jouw verjaardag in 1990, David.
2: Maar nog voor de derde hand.
0: Oh. Oké. Okay. Ja, dit is dan weer iets uit mijn puberteit. Mijn eerste plaat was een van James Dead. Ja, voilà, verder geen commentaar. Malavida stond op 1 op jouw verjaardag in de afrekening in 2003. David, je moet blij zijn. Dit is alsof je een stuk zeep krijgt van je tante misschien. Maar toch zouden wij graag een blije reactie hebben.
2: Tuurlijk, het is een vredelijk opgewekt liedje.
0: Ja, wel. En jij bent ook opgewekt en een toffe peer. Geniet van een barbecue van

0: We hebben zometeen Luc Hakens te gast. Die heeft een leuk boek geschreven over blij zijn op je werk. Als je naar je werk aan het rijden bent, je gaat er veel aan hebben. En je gaat in het beste geval ook hier en daar een keer gniffelen.
1: De Powerline Store. De Britse singer-songwriter komt naar Brussel. Met haar nieuwe album en special guest Violet Grove. Op vrijdag 4 december in Forst Nationaal. Tickets en info livenation.be. Biba Doobie live. Samen met Studio Brussel.
2: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
3: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Studio Brussel. Life is music.
1: Life is...

0: Chapel Roan met Good Luck Bay. Je weet, we hebben niet veel gasten in onze studio. Alleen Clouseau en Luc Hakensmoor.
1: Yay! Brussel.
2: Goedemorgen.
3: Eva.
2: En Dries.
0: En dus Luc Hakens, die je misschien nog wel kent als die ambetante reporter uit de ideale wereld.
4: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Of een fameuze documentairemaker.
4: Bijvoorbeeld ook.
0: Dat ook. En je mag nu ook auteur op zijn cv zetten, want jij bent hier met een boek dat gaat over werkgeluk. Toevallig is het ook de week van het werkgeluk, Luc Hakens. De naam zegt het, ja, gelukkig zijn op je werk, werkgeluk. Wij brengen gemiddeld 38 uur in de week door op het werk.
1: Ik 38, jij ongeveer 25.
0: Maar minder dan 1 op de 5 mensen is echt gelukkig op het werk in Vlaanderen.
1: Dat is niet zoveel, hè?
4: Nee, hè?
0: Dat is treurig, ja.
1: Ben jij gelukkig op het werk, Eva?
0: Ja, ik sta om 4 uur op voor mijn werk. Ik zou dat niet doen als ik het niet zou willen.
1: Ik ben 99% gelukkig. Ik had enkel nog één iemand nodig op mijn werkvloer en dat is Luc Hakens.
4: Voilà.
1: Want je hebt er een boek over geschreven.
4: Ja, inderdaad.
0: Happy Hours, waarover gaat het?
4: Ah, wel, het is een boek om u te inspireren om meer te kunnen lachen op de werkvloer. En het staat dus vol verhalen van andere werkgevers en werknemers over heel de wereld. Die vertellen over hoe dat zij sfeer en gezelligheid en humor op het werk brengen. Daar gaat het over.
0: Kei tof. Heb je zo een voorbeeld van een verhaal?
4: Wel, ik heb veel internationale verhalen, want er zijn veel buitenlandse bezoekjes die ik gebracht heb.
1: Ja?
4: Ik ga er eentje vertellen uit België.
0: Oké.
4: En het gaat over Hans Bourlon.
1: Oh, de baas van Studio 100.
4: De baas van Studio 100. En Hans vertelde mij een heel tof verhaal. Bij Studio 100 is 1 april een belangrijke dag.
1: Ja.
4: Ja. En Hans is degene die het nogal tof vindt om zijn personeel...
0: Ja, erin te stinken.
4: Erin te stinken. En op een keer... Hij was in volle productie van Big & Betsy. Kennen jullie dat nog?
1: Ja. Met, sorry, de curry. Betsy. Ja,
4: voilà, inderdaad. En het was 1 april, hij was zelfs nog niet goed wakker. Hij besefte het denk ik nog niet. En hij krijgt een brief op zijn bureau. Een dagvaarding van een advocaat. Van een Duitse pornoproducent.
0: Okay.
4: Die een pornofilm had, een pornoreeks. En die heette Big & Betsy. En die was daar al veel langer mee bezig dan Hans. Met zijn Big & Betsy.
1: Oh nee.
4: En hij werd dus nu aangeklaagd voor plagiaat en dit en dat. Dat was een heel serieuze brief. En er zat zelfs een videocassette bij. Dus hij steekt die videocassette in de player. En hij ziet inderdaad een pornofilm met daarop Big & Betsy. Dus hij is daar helemaal mee weg. En heeft daar dan echt een half uur met de handen in het haar. Enfin, hij heeft niet zoveel haar, maar hij zat daar toch van what the fuck. En dan, zijn personeel was natuurlijk van op afstand al aan het genieten. En
0: aan het gieren op de werkvloer.
4: Gieren. En dan hebben ze toch na een tijdje gezegd, Hans, 1 april. Maar wat Hans daar zo straf aan vindt, en ik ook, is zoveel werk dat die mensen daar gestoken hebben.
0: Een videocassette, dat videocassette is echt
4: maken.
0: Zonder AI en al.
1: Ja. Acteurs inhuren van die pornofilm. Ja, maar toch. Hè.
4: Ja, voilà. Ja. Enfin, in ieder geval, dat zegt iets over een bedrijf. Als je zoveel moeite doet om je baas even erin te luizen op 1 april.
0: Dat je dat ook durft.
4: Dat je dat durft, dat zegt voor mij, dat moet een tof bedrijf zijn. Dat is het ook. Want,
0: ja. Ja, voilà. Oké. Ik vind dat ook inderdaad heel leuk. En ook iets dat je eigenlijk misschien meer zelf in de hand hebt dan je denkt. Hè, op je eigen werkvloer. Maar we gaan het ook eens vragen aan jullie die aan het luisteren zijn. Hoe het er bij jullie op jullie werk aan toe gaat. Wordt er daar bijvoorbeeld veel gelachen? Organiseren jullie ook spikebaltoernooien of krokbaars, zoals wij hier bij Studio Brussel doen? Vertel ons alsjeblieft de grappigste verhalen van jou op de werkvloer. En je mag het doorsturen in de VRT Max app. Jij blijft hier, Luc Hakens, want we hebben nog een paar vragen over je boek.
4: Prima.

0: Nothing but Thieves, baby cool. Het wordt 24 graden straks vrijdag. Wat een topdag. We gaan even het harde nieuws erbij halen. Jannik, jongeren vinden blijkbaar dat het smartphoneverbod op school weinig effect heeft.
1: Ja, Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en ook bijvoorbeeld smartwatches verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen die zeggen nu dat het eigenlijk geen verschil maakt, omdat ze nu toch wel meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. De bedoeling van die maatregel was wel eigenlijk dat leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar daar merken ze dus geen verschil. En vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien wel meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Zo'n 40 tot 60 euro per jaar per gezin zou erbij komen. Er ligt ook een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan 500.000 euro meer registratierechten te vragen op het deeltje boven die 500.000 euro. En het weer vandaag wordt zonnig en zomers tot 24 graden.
2: Studio Brussel.
0: Documentairemaker en ideale wereldreporter Luc Hakens. Je hebt een boek gemaakt dat heet Happy Hours.
3: Yep.
0: En dat is om mensen meer plezier te laten beleven aan hun werkplek.
3: Inderdaad.
0: Zalig, lijkt mij. Waarom vond je het nu net zo belangrijk om dat boek te gaan schrijven?
3: Wel, om verschillende redenen. Ten eerste, ik kom in de loop van mijn loopbaan af en toe wel eens in een bedrijf en dan stelde ik telkens vast, er wordt hier precies zo weinig gelachen.
4: Ja.
3: Ja, hè? En ik heb ook natuurlijk vrienden die in bedrijven werken en die zeiden dat ook zo van, ja, we lachen eigenlijk weinig. En dan begin ik te denken, ja, maar wacht eens even, je zit 8 uren per dag in een bedrijf. Als je een beetje pech hebt, ga je ervoor nog een uur in de file staan. Nou, ook nog.
0: Ja, dat zegt je inderdaad.
3: Ja. En dus, en men heeft het dan altijd over work-life balance.
4: Ja?
3: Maar waar is de balance dan als je niet kunt lachen?
0: Dat is...
3: Voilà, en daarom dacht ik, ja, je moet daar toch eens iets aan proberen te doen. Je moet proberen om veel meer fun te hebben tijdens de werkuur.
0: Ja, Geertje stuurt dat hier ook in de VRT Max-app. Van, ja, ik heb 8 jaar zwaar aan de lopende band gewerkt.
3: Ja.
0: Zoek alsjeblieft iedereen die is nu op pensioen, maar dat je gewoon fijne collega's hebt. Tenminste, om het mee te doen. Dan maak je elk zwaar werk wat lichter.
3: Dat is ook belangrijk, want humor, dat gaat niet alleen over moppen vertellen. Hè. Dat gaat ook over een goede sfeer, een goede bedrijfscultuur. En hoe dat je met die collega's omgaat, hoe dat het eigenlijk plezant is. Daar gaat dat ook over.
4: Er komen ook reacties binnen. Jos, je hebt er een paar verzameld.
5: Ja, Tineke uit Aarschot die stuurt, wij doen bij ons op de bank op vrijdag altijd apéro. Thomas uit Zwevegem die zegt, zelfstandige zonder personeel, dus iedere dag genieten.
4: Oh.
5: En Lina uit Riems die vraagt, heeft Luc toevallig ook tips?
4: Luc, heb je tips?
3: Ah, wel, de ondertitel van mijn boek is, en het staat er hier ergens op, ik heb 47 tips om meer humor te brengen.
4: Verzameld over heel de wereld.
3: Okay. Ja,
0: je mag je wel geen 47 geven.
3: Nee.
0: Eén of zo. Of twee?
3: Ik ga bijvoorbeeld, om even te illustreren dat het niet alleen gaat over mopjes vertellen.
4: Ja?
3: Bijvoorbeeld de ingang van een bedrijf.
4: Ja.
3: Dat zegt ook al heel veel. Het ergste wat je kunt hebben, dat heb ik een paar keer gezien. Je gaat naar een bedrijf en je moet een QR-code scannen op je gsm. De deur gaat open en je ziet niemand.
0: Ja. Ah ja, geen receptie, niks.
3: Niks. En dan moet je zo op je gsm zo pijltjes volgen tot als je aan het bureau komt waar je moet. Dat is het ergste.
0: Ja, geen warme welkom.
3: Absoluut niet. Maar het plezantste, dat heb ik gemerkt bij AFAS. Kent AFAS?
4: Ah, van de AFAS Dome.
3: Ja. Als je daar binnenkomt, dat is geen gewoon onthaal, dat is een café.
0: Ah.
3: Ja, café Soigner. Dus je komt binnen en je staat direct in een café. Je krijgt een koffie, een croissant, weet ik veel wat.
0: Hmm.
3: Allee, dat zijn misschien kleine dingen, al wel zo klein zijn ze niet.
4: Nee, het is breder dan lachen eigenlijk. Het is ook gewoon een leuk, aangenaam sfeer maken.
0: Sfeer. Ik hoop dat er ook wat bedrijfsleiders luisteren. We gaan even bij Amber uit Aarschot luisteren. Amber, hoe is het bij jou op je werk? Kan jij daar lachen of wat doe je eraan?
6: Ja, wij kunnen wel lachen op het werk. Ik werk op de gemeente, op de dienstbouw. En bij ons is het een grap, als je je computerscherm niet vergrendelt, dan draaien ze dat dus om, waardoor je scherm omgekeerd staat als je terug wilt beginnen werken na je pauze bijvoorbeeld. Maar ja, niemand van ons weet die knop zijn, hoe dat je dat kunt terugdraaien. Ja, dat is kei grappig altijd dan.
3: Goed bezig.
0: Goed bezig daar. Goed bezig. Een paar happy hours per week zijn dat toch voor Amber uit Aarschot. Merci Luc Hakens om dit boek te schrijven in de eerste plaats. Om ons wat meer werkplezier te gunnen. En we gaan met jouw tips aan de slag.
3: Dankjewel.
4: Dank je.

0: Love, love, love, love, love is wel het themawoord van deze ochtendshow. Goedemorgen, Sigma.
1: Oh, het is bijna 8:45 op een vrijdag.
0: Vrijdag vooral.
1: En dat betekent dat we vrij op vrijdag zullen spelen. Zometeen staat Lily klaar uit Antwerpen. En Lily staat voor een aardsmoeilijke quiz. Oog in oog voor haar vrijdag.
0: Ja, ze heeft haar boterhammetjes gesmeerd. Maar bon, die kunt je ook gewoon thuis of ergens op een terrasje of in een park gaan opeten bij deze fantastische 24 graden. Luister en blijf hier en ontdek mee of Lily vrij krijgt op vrijdag.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder hoe liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
4: Dag, Simo.
5: Recupel. Zegt je oude console game over, recycleer hem.
6: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Iedereen, 10%.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Gent beaamt het in de VRT Max app. Het is een beautiful day met 24 graden. Echt lekkere nazomer. Daarom U2 Beautiful Day. Maar ook omdat U2 hun 50ste verjaardag viert en daarvoor een nieuwe plaat gaan uitbrengen op 13 november.
1: Studio Brussel.
2: Vrij.
1: Vrij.
2: Op vrijdag.
1: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
0: Wij houden van de vrijdag en nemen die graag ook heel letterlijk. We maken daar elke week een vrije dag van voor één luisteraar. Onder het motto, wij werken echt wel genoeg. Zo één dagje extra gaat niemand kwaad doen, integendeel.
3: Wauw. En we spelen vandaag met Lily uit Gent. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Eva en Dries.
3: Lily, are you ready?
4: Ik ben er helemaal klaar voor. Opgestaan met adrenaline. Dus yes.
3: Maar dat is exact zoals we het willen. Jij weet binnen een paar minuten, Lily, of je vandaag moet gaan werken of niet. Als je ons quizje wint, ben je vandaag vrij. Als je verliest, dan moet je vandaag in dat warm kantoor van je zitten met muffe tapieplein en slappe koffie. Haha, wij hopen voor jou uiteraard van niet. Lily, waar werk je normaal gezien?
4: Alhoewel, ik ben zelf al. Ik heb me voorbereid dat het mij toch gaat lukken, want ik ben al thuis gebleven om eigenlijk thuis te werken. Ja, ik kan sneller aan het weekend beginnen, is het idee.
3: Wat doe je van job?
4: Alhoewel, ik werk bij Waste Warriors, een start-up die strijdt tegen voedselverspilling.
3: Oké, dus jullie zijn een beetje de persoon die zo gelijk twee dagen geleden in het nieuws was er een bericht. Meer dan 5 miljoen kilo Belgische appels dreigt verloren te gaan en dan jullie gaan die redden of zo.
4: Dat bericht hebben wij uitgestuurd. Als je het artikel helemaal had gelezen, zie je dat wij een actie organiseren voor de appel. Omdat die te lelijk is, blijkbaar. Die heeft allemaal vlekjes op de schil. En dan zijn de supermarkten heel streng. En zeggen die mogen de rekken niet meer in.
0: Ah, maar zalig. Dat is fantastisch dat je daarmee kan bezighouden elke dag. Je hebt ook een fijne baas, naar verluid, Lily.
4: Ja, dat klopt. Thomas is mijn baas.
3: Ah, wel.
4: Ja.
3: De Thomas die speelt eigenlijk een belangrijke rol in deze quiz, want hij kiest namelijk het thema van je quiz. We luisteren naar Thomas.
5: Goedemorgen Eva, Dries en Lily. Ik weet dat Lily heel veel weet over dans, maar ik wil vandaag haar kennis testen over muzieknoten. Succes, Lily.
3: Je hoort het. Over muzieknoten zal jij zo meteen een quiz moeten afleggen. Hoeveel noten ken je, Lily?
4: Als ik snel door heb, van Sola Cisa, zijn er 7. En stop mijn kennis ook, denk ik. Maar,
3: helemaal prima.
0: Helemaal prima. Je hebt genoeg noten op je zak. Lieve Lily, je krijgt 1 minuut lang vragen dus in het thema muzieknoten. Hou dat in uw achterhoofd, die hele minuut. Aan jou om 3 juiste antwoorden na elkaar te geven. Pas dan krijg je vrij op vrijdag. Dus als je fout antwoordt of je moet passen, gaat de teller terug naar 0. En we wachten tot jij 3 juiste antwoorden na elkaar kan geven. Jij bent mee?
4: Ja, ik ben mee.
0: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. De minuut start. Lily, hoe zeg je ja in het Italiaans?
4: Si.
0: Goed. Vraag 2, hoe heet de rat van Ratatouille?
4: Remy.
0: 2 op 3. Welke muzieknoot zingt Iggy Pop in The Passenger?
4: La.
0: La. Of la la la la la la. Jij bent vrij op vrijdag. Het is al meteen geklonken. 3 op 3, Lily.
4: Leuk, dadelijk, dank u. Dat ging sneller dan verwacht.
0: Ja, dat was echt jammer voor de appels wel, dat je er niet gaat zijn vandaag. Maar zo fijn voor jou dat het weekend gewoon nu om 8:50 start, Lily.
4: Ja, dat is heel leuk. Dank jullie wel om dit te organiseren.
0: Ja, hey, keigoed gespeeld, keigoed gespeeld. Dag.
1: Wil jij vrij?
4: Dag, doei doei.
2: Schrijf jou en je baas in
1: op VRT Max.

0: En zo wandelen wij het weekend in. Dries?
1: Is dit een tip naar iets of zo?
0: Walk. Wandelen, wandelen, wandelen. Als we maar kunnen, wandelen wij. Het was heel fijn om met jullie de ochtend door te brengen. Veel plezier met Rick. Dit was toch Sylvie Kreusch. Walk. Geniet van de zon.
2: Wandelen.
3: Vanavond op VRT1.
4: En er is maar één slag mensen vervoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
3: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
5: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
11: Ah, hoor ik mijn naam?
10: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
11: Ik bouw slim op.
10: Maar niet snel.
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Nog voor jij kan denken...
14: Ik heb gelijk geen energie...
13: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
15: Oh, mijn rug zit vast.
13: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
14: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Studio Brussel. 9 uur, heel goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Met Jenny Kaart.
18: Jongeren vinden dat het smartphoneverbod weinig effect heeft. De Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en bijvoorbeeld ook smartwatches verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat ze nu meer met hun gsm zijn bezig geweest buiten de schooluren. Ze zeggen ook nu dat ze niet beter opletten of meer met andere leerlingen praten. Voor de scholieren lijkt het weinig effect te hebben en weinig verschil te maken, zegt het onderzoekster Marlies van de Kastelen.
19: Ik denk dat de belangrijkste conclusie uit onze bevinding is dat wanneer we puur van bovenaf opleggen, dat niet wil zeggen dat er ook een duurzame verandering zal zijn in het gedrag ook buiten de schoolpoort. En daarom pleiten wij ook in ons onderzoek voor meer focus op ook leerlingen meekrijgen in het verbod. Bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen of door bijvoorbeeld regels te installeren die zij ook haalbaar en nuttig vinden.
18: Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, zegt dat het wel nog te vroeg is om al een grote verandering te zien. Volgens haar zeggen leerkrachten wel dat het smartphoneverbod voor meer rust zorgt in de klas. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien wel meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit Groningen bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou ons tot 60 euro per jaar extra kosten. Maar minister van Omgeving Job Roens vindt dat er niet meer aan die waterfactuur kan geraakt worden.
20: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. Hè. We hebben daar plannen rondgemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. En dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
18: Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die nog op huisbezoek gaan, die kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit 2 delen en als die uit elkaar wordt getrokken, dan klinkt er een luid signaal. Schepen Nathalie van Baren demonstreerde die knop in de gemeenteraad.
21: Iedereen weer wakker?
15: Het zijn ongeveer 50 maatschappelijk werkers die dit systeem zullen testen. En daarna volgt evaluatie en kunnen het eventueel uitbreiden naar alle maatschappelijke werkers.
18: In de VS heeft de Amerikaanse president Donald Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook zijn er veel grote bedrijfsleiders geweest, zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nog nooit zo goed overeenkwamen als nu.
16: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
18: Xi Jinping zei dat de beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich ook moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en ze gaan het ook hebben over AI, Taiwan en ook de handelsrelaties. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag, temperaturen tot 24, 25 graden. Morgen begint zonnig, daarna krijgen we iets meer wolken, maar is het wel meestal droog en dan 26 graden. Ook zondag zon en wolken en 22 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Studio Brussel, Rick de Bruiker.
17: Muziek van The Hounded Bazaar. En we gaan voor een duet, jij en ik. Of Sam Fender en Olivia Dean, dat moeten we nog uitmaken, denk ik. Maar goedemorgen alleszins.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

is er plaats voor mij. Altijd, Mathieu, altijd. En in de VIP is het nooit aanschuiven, toch? En jij mag er ook bij trouwens met een playlist die jou vrijdag nog net wat meer ritme geeft, wat meer cachet. Een vrijdag met, wat is het, 24 graden op de thermometer straks. Hemels, de vraag is vooral, is 9 uur al te vroeg om op een terras te gaan zitten? Volgens mij niet alleszins. De muziek die is er ook naar. Er is Sam Fender en Olivia Dean.

duet dat over 20 jaar allicht nog steeds blinkt. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Er ondertussen een antwoord op die vraag van is het te vroeg om op een terras te gaan zitten? Iets over 9. Boer Steven die stuurt, het is nooit te vroeg om op een terras te zitten. Kijk, wie ben ik om Boer Steven tegen te spreken? En het is september, het zijn de laatste dagen met de zon. Geniet ervan ten volle, echt waar. Want het gaat pijnen hoor, in oktober. Met die koude pollen, de fiets op. Oh, ik mag er niet aan denken. Ik mag niet aan denken en hoeft ook niet trouwens. Want ik heb een pak muziek tussen nu en 12 uur voor jou. Onder andere deze van Audrey Hubbard. En Sue Me.

0: ga eerlijk met jou moeten zijn. Ik kan er soms niet tegen als ze een fade-out hebben. Dan denk ik, ja, maak toch gewoon een einde. Maar hier kan ik het perfect begrijpen. Want hoe leg je dat zelfs neer? Zoveel magistrale schoonheid. Dus die fade-out die is perfect op zijn plaats bij The Haunted Youth. Zo dadelijk een geboren Brusselaar in de playlist, al heeft hij er het accent niet naar.
1: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
4: Slim? Was daar nu slim aan?
3: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
4: Huh?
3: Bij ramen van De Keunink kiest je slim.
4: Hoe?
3: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
4: Dat is inderdaad slim.
3: Ja, hè?
4: Laat nog eens horen.
3: De Keunink.
2: De slimme kijk op ramen.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
5: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Knaldi!
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.

Placebo, The Bitter End. Geboren in Brussel, jawel. Brian Molko van Placebo. Zijn vader werd toen zelfs bankier. Kijk, een gratis weetje. En het is nog maar 20 over 9. Wat gaat dat nog geven de rest van het uur? Wel, ik kan het jou zeggen hoor. Ik heb straks nog een verse pianotape voor jou. Van een stel Dilbeekse skiers beter, of snowboarders. Maar eerst Editors en deze zwartjassen van The XX.

0: Editors en The Rush. Als je vanavond luistert naar Nola en Thibaut, dan kom je de laatste namen voor de snowcase te weten. De snowcase van in maart. Wie er al zeker mee de après-ski intrekt is Dikke, Jay Bernard, Andromedic en de gast van Baggage Revelation. En die laatste, die hebben we zelfs iets langer kunnen houden. We hebben ze zelfs op een pianokrukje geduwd.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ja, deze week een opvallende van de Black Box Revelation. Die komen met een album in maart volgend jaar. 12 maart 2027 precies. Die dag stellen ze die trouwens ook nog voor, die plaat in de Roma. En ik gok dat we daar in de Roma in Antwerpen ruigheid gaan krijgen, snelheid gaan krijgen die we gewend zijn van Black Box Revelation toch. En waarom zeg ik dat wel? Omdat we hen hier afgelopen week op een heel andere manier mochten bezig zien. Je moet maar eens gaan kijken op VRT Max. Of je moet helemaal niks doen en gewoon blijven zitten. Want ik heb hem hier ook op de radio, de pianotape van Black Box Revelation Wicked.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Make My Day. Zeker Make My Day, Belgische wereldhit. Eigenlijk feitelijk new beat op steroïden. Technotronic, pump up the jam. Heel erg goedemorgen. Ik ben blij dat jij ook fris en monter aan de vrijdag staat. Of dat hoop ik tenminste toch. Christine en de Queens en Jungle komen eraan.
1: Van virtuoze riffs en rauwe rock tot meeslepende folk metal. Dit najaar brengt de grenzen van het gitaargenre naar Ancien Belgique. Laat je wegblazen door de unieke sound van Last Train, Olivia en LVT. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
5: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
4: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
5: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
4: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
7: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
1: Studio Brussel.

Christine and the Queens, Christina. Christine and the Queens, a.k.a. Raheem C. Redcar. Ik heb zo meteen een nummer voor jou. Een nummer waarmee ik vanmorgen in mijn hoofd zat op de fiets hierheen. Het is een nummer van een knuffelbeer met een gouden stem. Elbow staat namelijk klaar. Eerst geluk in de zon voor deze vrijdag. En het geluk duurt soms maar een dikke 2 minuten. Maar het zijn wel heel gelukkige 2 minuten bij deze van Jungle. Someday, somewhere.

Een beer van een zanger en een beest van een riff. Elbow Grounds for Divorce. De breakbeat, die mogen nu al klinken. Het is iets voor 10 uur, want de vrijdagavond wordt al vroeger ingezet vandaag. Jawel, officieel. Dankzij de gasten van IJsland met beats en gepaste raps. Dit is Tijdsgeest.

0: Een snuif Colombia op de radio met Toto La Momposina. Hier onder andere genomen in La Mezcla van Michel Kleis. Zo dadelijk is het team, a.k.a. Prince O'Clock op Studio Brussel.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nieuw Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het zijn Amazon Prime dealdagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik niet uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een btw-nummer?
14: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
15: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
14: En nummers haat?
15: ...is er Dexter.
14: Ja.
15: Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via Dexter.be.
16: Dit is Studio Brussel.
0: 10 uur, heel erg goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Kaerts.
18: Er is veel te doen rond een gaybashing video. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers omdat hij homofobe verwijten zou hebben geroepen naar Jonathan Medaar. Die postte gisteren een filmpje op socials waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere discriminatie en dat het ook bekijkt of het de werknemer kan straffen. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou ons tot €60 per jaar extra kosten. Maar minister van Omgeving Joop Broens vindt dat er niet meer aan die waterfactuur kan geraakt worden.
19: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
18: Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school inging. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en smartwatches verboden in het lager en het middelbaar. Maar leerlingen zeggen dus dat het geen verschil maakt omdat ze nu meer met hun gsm buiten de schooluren bezig zijn. De bedoeling van de maatregel was dus dat leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar daar is weinig verschil te merken, dat zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
20: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
18: In Italië wordt in scholen het aantal leerlingen beperkt die geen Italiaans spreken. Zo zouden er per klas nog maximaal 30% van de leerlingen de taal onvoldoende mogen spreken. De ouders kunnen dan ook verplicht worden om lessen Italiaans te volgen. De nieuwe regels verbieden ook burka's in scholen. De Italiaanse premier Meloni wil met deze regels voorkomen dat er bijna alleen maar leerlingen in de klas zitten met een taalachterstand of een migratieachtergrond en zo de kansen voor alle leerlingen vergroten, zegt ze. Intussen is er veel kritiek op de plannen. De oppositie noemt het een heksenjacht op de kamp van kinderen. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar is het wel meestal droog bij 26 graden dan. Ook zondag droog, zonnig en met een paar wolken bij 22 graden.
17: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
21: Studio Brussel. Rick de
0: Bruyker. James Blake, Rosalia, Kate with Buns en Bellen, Toeters en een Vlug 6 met Prince en zijn Girls and Boys. Het zit er allemaal in. Goedemorgen.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

Alsof je aan de receptie staat en niet snel genoeg geholpen wordt. Met het belletje. Prince, girls and boys. Je krijgt zo dadelijk James Blake op zijn Spaans met Rosalia. Games, dus, denk ik. Zat. Eerst krijg je de Vereniging der Vlaamse Dotjes. Dit is Kids with Buns en Best Friends.

Kids with Buns. En een best friend. Het is er het weer voor, ik weet het. En ik ben niet alleen. Je moet ook maar eens vragen aan James Blake of aan Rosalia. Het weer om wat, Rick? Het weer om op je blote voeten in het park te gaan zitten. Over dit en 2 weken wordt dat raar als je dat doet. Op dit moment kan dat nog. Met die 24 graden, geen enkel probleem. Maar over 2 weken, dan wordt het een beetje gekkie. Zwat, dus James Blake en Rosalia. Barefoot in the park.

0: Free Your Mind, Prosper en Clooney. Als een soort psalm eigenlijk, hè, deze. Een psalm voor de ongelovigen en de carrégangers. Free Your Mind, lever gerust naar deze vrijdag. Wij gaan ook verder met een heilige, al sinds heilig verklaard door de hip-hop heads. Ik heb Tupac klaarzitten.
1: Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
2: It's a op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen.

0: lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist lang en smal.
1: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Black and the Changes. Ik ga het hebben over gitaarbands, want gitaarbands die bewijzen zich naar mijn mening vaak het best live op een podium. En dat heeft het Londense Kyo zeker en vast gedaan. Kyo, ken je die? Ik denk het wel, je hebt dit sowieso al gehoord. That's Me van Kyo. Een band die nog voor zijn nummers uit hadden eigenlijk al een onderwerp waren tussen muziekfans. Via het internet werd de muziek al verspreid. Hun live optredens hebben heel veel live gespeeld. En vanaf vandaag, of sinds vandaag, is er een album uit. Een album dat je gisteren al in première kon horen bij Radar, bij Thomas. En vorig jaar stonden ze op Pukkelpop, dit jaar op Rock Werchter. En op Rock Werchter kwamen ze ook eens langs bij ons op ons terras. Voor een unieke en heel intieme versie van hun That's Me. Dit is Kyo. Een naam die je nog vaak gaat horen, denk ik.

Je hebt er zelf net horen tellen, denk ik. Gok, het is heel luid op. Aan het tellen was waar ze stond in de afrekening. Die Phoebe Bridgers. 1, 2. Ja, het is de tweede plaats ondertussen. En ze is van de troon gestoten vorige zaterdag door Fontaine's DC. Phoebe Bridgers en Lost Boys. Zeg, het is 10:30, tijd voor een wedstrijdje, toch? Om de kop fris te houden, wedstrijdje herken de sample. En best dat we dat nu doen, want als het echt te horen gaat zijn, dit nummer in de soundtrack van GTA 6, dan heb je daar geen tijd meer voor. Dan ben je met andere dingen bezig. Met gamen, kassen. Maar nu dus nog even tijd. Van welke track komt de sample in deze? Het is niet zo heel moeilijk, denk ik. Het heet Sexy Magic, het staat op de soundtrack van GTA 6. En de sample is...

0: Guthrie, Ellen Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, samen op de soundtrack. En in de credits om dit nummer. Nieuw nummer voor GTA 6. En ik denk dat ik heel veel punten mag uitdelen als ik naar de app kijk. Wat was die sample ook weer? We deden een klein wedstrijdje. Onderling tussen collega's misschien. Wat was het ook weer? Bert, Chris, Chef, die hadden het juist. Uiteraard deze van Etienne de Crécy. Am I wrong?
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Goed gedaan. Proficiat. Jullie mogen allemaal een extra schel tussen de boterham leggen straks. Dit is Vampire Weekend.

0: Vampire Weekend. We trekken door met Macklemore, Stromae en Joan Jett. En wat zeggen we dan?
1: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Cambio, zou dat iets voor mij zijn? Moet ik dan alles plannen? Is er wel altijd een auto vrij? En wat kost dat eigenlijk?
2: Doe de test op cambio.be en ontdek het in 1 minuut. Cambio autodelen. Je twijfelt tot je instapt.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
5: Ik bouw slim op.
4: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: een liefdevolle robot er ook nog eens bij Stromae en Pom, Ma Meilleure en Me. De kranten die stonden extra dik de afgelopen weken met al dat nieuws rond Macklemore. Hij werd uit de tour gekikt natuurlijk vanwege zijn uitspraken pro-Palestina, de tour van Ed Sheeran. Zijn post ging de wereld rond. Ed Sheeran die werd in zijn hemd gezet, maar Macklemore lijkt zeker van zijn stuk, want gisteren kondigde hij een Free Palestine tour aan, waarmee hij ten voordele van organisaties die mensen helpen in Gaza gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Dit is Macklemore.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea of what it all

0: pounding techno music. Drugs, dirty dancing and pounding techno music.
1: Do you know where your teenager is? Volgende week vrijdag. Dan moet je die vraag stellen, denk ik. Want het is druk in Gentje. Gisteren nog Charlotte Witte gratis met een rave in de Overpoort. En over een week staat Too Many DJs gratis in Gent. Aan de Graslei, volgende vrijdag is dat 2 oktober. Met een streetparty voor de heropening van het Designmuseum daar. Ik gok dat ze deze droog tussen smijten. Drugs, dirty dancing en pounding techno music. Ik weet niet of ik zoveel kan beloven, maar ik kan wel muziek beloven. Pounding sowieso ook. Zo dadelijk een pak meer muziek, onder andere Linkin Park en Jay-Z.
2: Vanavond op VRT1.
3: En er is maar één slag, mensen, verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
2: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
4: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Je informeren voor je gaat renoveren?
8: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
7: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
8: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
7: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
13: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, schat.
15: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
17: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
1: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 11 uur.
19: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aert.
19: Tanken wordt opnieuw duurder. Ja, vanaf morgen betaal je weer meer voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximum €2,49. En benzine wordt dan weer 4 cent duurder tot €2,11 per liter. De tankstations die merken dat die hogere prijzen wel toch een impact hebben op het tanken zelf. Deze maand alleen al is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zeggen de brandstofhandelaars Bravco.
20: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
19: In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem in Antwerpen. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en had haar verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers omdat hij homofobe verwijten zou hebben geroepen naar Jonathan Médard. De influencer postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf en dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere vormen van discriminatie en dat het ook bekijkt of het de werknemer kan straffen. De ministers van de Vlaamse regering zitten nu samen over de begroting van volgend jaar. De gesprekken zullen wellicht nog het hele weekend duren en ze zullen vooral kijken dus naar de inkomsten en de uitgaven. Er moet ook bespaard worden, onder andere de waterfactuur verhogen ligt op de tafel, maar CD&V is tegen en ook vooruit minister Melissa de Prater hoopt dat de verhoging niet nodig is.
0: Dat gaat rechtstreeks over koopkracht natuurlijk, hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is alleen die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen, maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
19: Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar het blijft wel meestal droog. En het wordt zelfs nog ietsje warmer morgen, 26 graden. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden dan.
21: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Studio Brussel. Rick de Bruiker.
1: Ik heb voor jou een sisterhood om jaloers op te worden van Ray en haar zussen Ama en Absolutely. Maar eerst Jay-Z, gedrenkt in gitaren.
21: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Volgende week komt er docu uit. Een Shatter. Waar we de band de laatste jaren kunnen volgen. We kunnen zelfs meekijken in de studio bij een album From Zero. Hier Linkin Park en Jay-Z, Numb, Encore. En nu het plezier dat er vanaf spat bij Ray.

doe mijn uiterste, uiterste best om zoveel mogelijk van die zon bij jou te brengen vandaag. En ik denk dat dat aardig aan het lukken is met Aretha Franklin. Straks leuke vrijdagavondplannen met jou om te delen na deze cat. Dressed Like Boys, project van Jelle den Turk. Die Europa aan het veroveren is, of zo lijkt het alleszins toch. Want hij mag heel veel gaan spelen. En er komt een nieuw album aan, waar dit de eerste single van is. Dressed Like Boys, And Then I Woke Up.

0: Een epos van een nummer. Dress Like Boys and Then I Woke Up. Het is vrijdag vandaag. En dat is misschien ook het moment om nog eens uit te gaan. Wel, goed nieuws, want de grootste club, de best klinkende club en de goedkoopste club, die staat in jouw woonkamer vanavond.
1: Studio Brussel. One Massive Friday Night. Europe's biggest dance show.
0: Vanavond vanaf 7 uur is het zover. Een feest op 12 zenders in 11 landen. Dat is Europe's Biggest Dance Show. Ik zeg het, vanaf 19 uur op jouw radio. Met ook een half uur aan Belgische dance met Amber Broos. En vooral ook pompend enthousiasme.
2: Let's go! Radio stations.
3: 11 countries. One massive night of dance.

0: Brussel.
1: Mijn naam is Joost en je luistert naar Studio Brussel.
2: Live.
0: Live is music.
1: Live is music.

0: Watson en de gigantische rave, Europe's Biggest Dance Show. Met een half uur lang ook Belgische danceplaten ertussen. Heel benieuwd wat ze bijvoorbeeld ook in Helsinki zouden kiezen. Muziek uit Finland, dansmuziek uit Finland, ik heb geen idee. Vanavond allemaal Otto ontdekken. Het was Youse en Jamie McCool. You say...
1: De Hayley Williams Show, 14 juni 2027 in Vorst Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vorst Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show, live. Samen met Studio Brussel.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
2: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy!
6: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Wel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste

0: Een nummer met een hoop klanken die moest je ze s'avonds laat alleen op straat tegenkomen. Schrik van zou krijgen. Fiu, fiu. Maar samen klinken ze wel geweldig. En vooral heel uplifting in deze Cassius, I love you so. Ik heb een hotshot voor jou.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En die komt deze week van Malcolm Todd. Dat is een jonkje uit Los Angeles. Het is de broer van Audrey Hubbard. En ze is ook de zoon van een schrijverskoppel. Een koppel dat geen boeken schrijft, maar wel tv-shows. Waar die kleine Malcolm Todd ook door de jaren heen wel eens in te spotten was. Dat was eigenlijk al een goed begin voor zijn 15 Minutes of Fame. Maar ik ben vrij zeker dat het meer dan 15 Minutes gaan worden in zijn geval. Want hij is de wereld aan het inpakken met zijn muziek. Luister maar eens naar deze Earrings. Een nummer dat al even uit is, maar waar wij geen genoeg van konden krijgen. Dus hop met
1: de
0: geit.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

Eefje de Visser, bitterzoet. Zeg, heb je al eens gekeken op die kalender? Zegt je dat iets? Want het is echt een zotte dag eigenlijk. Het is een zotte verjaardag vooral in de muziek vandaag. Want exact 50 jaar geleden zijn er 4 jonkies in de eerste keer beginnen jammen ergens in een klaslokaal in Dublin. De rest is uiteraard meer dan history. Ik heb het uiteraard over U2. De band wordt er vandaag 50. 50 jaar samen muziek maken. 50 jaar op elkaars gezicht kijken. Dat alleen al. Maar het heeft ons al heel veel mooie muziek opgeleverd. Het is U2 en New Year's Day.

Hiep, hiep, hiep, hoera voor YouTube. 50, exact 50 vandaag. Maar nu stuurt hij aan een goede naam YouTube. Nico die hoopt dat er na de nieuwe platen eraan komt ook een nieuwe tournee zit aan te komen. Hey, we zullen zien wat we houden. Alleszins in de gaten.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: De Keunink.
4: De slimme kijk op ramen.
5: Slim? Was daar nu slim aan?
4: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
5: Huh?
4: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
5: Hoe?
4: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
5: Dat is inderdaad slim.
4: Ja, hè?
5: Laat nog eens horen.
3: De Keunink.
4: De slimme kijk op ramen.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels, nachtdeursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
9: Hey, this is Joe, you're listening to...

niet het begin van het einde, maar omgekeerd. Joe. En ook een nieuw begin. Met nieuwe muziek voor Ila. De Limburgers hebben nieuwe muziek klaar. En wat voor muziek? Binnenkort is er een heel album genaamd Motherland. Zeer te smaken. Luisteren naar deze riff. En die stem en die gitaren. Talent van eigen kweek smaakt altijd net iets beter. Sorry.

Rasputinium. Rasputin. Een nummer over de Russische geschiedenis gebaseerd op een Turks volklied. Kan allemaal bij Boney M. Van de balalaika naar de gitaren van McGee. Een man die ervoor zorgt dat Bon Iver zich soms oud voelt. Want hij is een beetje jaloers op die nieuwe sound van McGee die hij ook al inzette bij Justin Bieber. Waarmee hij eigenlijk de popmuziek een beetje door elkaar schudde. Dit is McGee en zijn Rockman.

gebaseerd op die Malinese klanken van Salif Keita, Madan in de Martin Solveig remix. Goed, ik heb er nog één voor 12 uur, dan is aan Gunter D. En zijn 5 over 12 is dat zacht stilstemmetje van Billie Eilish. What was I made for?

0: En toen, na dat tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Iedereen!

0: voorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Een hele goede middag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Zoon Janssens.
7: Tanken wordt opnieuw duurder. Je betaalt vanaf morgen weer meer voor diesel en benzine als je gaat tanken. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximaal 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. Benzine stijgt morgen met maximaal 5 cent per liter. De tankstations merken dat de hogere prijzen wel een impact hebben. Deze maand is er voor zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, zeggen de brandstofhandelaars.
8: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
7: In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar dementerende moeder uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat de vrouw schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. En op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel nodig, zegt de advocaat van de moeder.
9: Je ziet dat de politie al onder de indruk is en het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie, maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal, ze heeft de foto's gezien en ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
7: De uitspraak van de assisejury volgt eind volgende week. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Duitsland spelen, in Düsseldorf. Union mag voor zijn thuiswedstrijden sowieso niet in het eigen stadion spelen, omdat dat niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union de andere matchen in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club gezegd dat ze niet welkom zijn om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was dat niet mogelijk. En dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek gespeeld worden. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden dan. En ook zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
5: Vijf over 12.
1: Gunter D.
5: Een hele goede middag. We gaan nog eens een 5 over 12 doen, zo vlak voor het weekend. En beginnen, dat doen we nu, met ons Dua Lipa.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Levitating van Dua Lipa.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Volgens virologen Steven van Gucht en Mark van Ranst is het zover. Het virusseizoen is begonnen. Ja, jee, leuk hè. De komende maanden zullen volgens hen corona, RSV en de griep elkaar opvolgen. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die jij wil zeggen tegen al die virussen. Welke boodschappen willen jij en jouw lichaam meegeven aan al die ellendige virussen? Stuur ze nu door via de app van VRT Max en wie weet houdt jouw muzikale suggestie straks de top 5 van vandaag. Zoals elke dag ga ik beginnen zelf en dat met mijn boodschap aan al die virussen. En dat is deze van Fleetwood Mac. Go your own way, virussen.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: Keynote en Shed My Skin. Volgens de virologen is het gebeurd. Het virusseizoen is begonnen. Momenteel zou er een flinke stijging zijn van het aantal coronabesmettingen. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die jij wil zeggen tegen al die verschrikkelijke virussen. Welke niet mis te verstaande boodschap wil jij hen geven om jou met rust te laten en op een ander te gaan? Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Basiel uit Merksplas die zou dit willen zeggen tegen al die ellendige virussen. Laat me.
1: Laat me. Laat me. Laat me mijn eigen gang.
0: En dat van Ramse Shaffi nou, is binnengekomen in de app van VRT Max. Basiel uit Merksplas die zou dit willen zeggen tegen al die ellendige virussen. Laat me.
1: Laat me.

0: The War on Drugs and Who's Dead. Onze gijsduwaarde, mevrouw Van Burm, staat bij haar legendarische gong. Ze heeft erop geslaan, dus zij gaat al jullie inzendingen nu bekijken en bestuderen en rangschikken. En haar top 5, die hoor je zo na Calvin Harris.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy

0: Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Life is music.
6: Life is music.

0: tonight. Calvin Harris en Sam Smith, dat waren ze met Promises.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Virologen Stefan Gucht en Mark van Ranst die melden dat het virusseizoen is begonnen. Zo zou onder andere het coronavirus op dit moment veelvuldig tekeer gaan. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van boodschappen gericht aan die vervelende virussen. We beginnen bij de nummer 5 en daar staat de inzending van Sophie uit Dendeleeuw. Goedemiddag, Sophie.
2: Goedemiddag,
0: kinder. Oh, sorry voor mijn kleine verspreking. Maar ik was een beetje zenuwachtig nerveus omdat ik jou ging spreken natuurlijk. Hè?
2: Dat begreep ik.
0: Dat fietsje toch. Merk je het in jouw omgeving dat er veel mensen aan het niezen zijn of ziek zijn?
2: Ja, toch al een paar collega's die gebeld zijn.
0: Ja, oké. Dus kijk, het klopt. Het blijkt te kloppen dat het virusseizoen begonnen is. Wij zijn benieuwd, beste Sophie. Wat wil jij zeggen tegen al die verschrikkelijke virussen?
2: Een heel mooie fuck you van Lily Allen.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat was onze Thibaut. Nico Ridiots en... Het adenovirus, het enterovirus, het rhinovirus en het coronavirus. Dat zijn de virussen die momenteel aan het circuleren zijn. Want het virusseizoen is blijkbaar officieel begonnen. Daarom maken wij vanmiddag een top 5 van boodschappen gericht aan al die stomme virussen. We zitten op plek 4 en daar staat de inzending van Fien uit Gent. Zij wil dit zeggen tegen al die dekselse virussen. My body isn't ready voor al die virussen. Hier is Somber.
1: Nummer 4.

0: Yeah. Ons Coily en Ain't Chasing Pavements. Zometeen is het zover. Onze top 3 van vandaag. Je hoort hem straks.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
5: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be. Alleen?
6: Hoi.
5: Met 2?
6: Hey, alles goed met jou?
5: Met 3?
7: Oh, maar kijk eens waar schattig.
6: Kom eens hier, jij loepas.
5: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Wale vastgoedmakelaar voor. De Wale vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Even Hell van Only the Poet.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Gunter D.
0: Een lopende neus, hoesten, keel en hoofdpijn. Het is weer zover. Het virusseizoen is volgens de virologen officieel begonnen. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die jij wil zeggen tegen die vervelende virussen. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Jan Willem uit Wervik. Goedemiddag, Jan Willem.
2: Dag Gunter, goedemiddag.
0: En proficiat met jouw derde plek uiteraard. Ja, kijk, dus een enthousiast publiek vandaag. Het is ook vrijdag natuurlijk, die zijn extra uitgelaten. Ben jij 100% op dit moment? Voel je 100%?
2: Ja, ça va. Net macaroni heet met mijn schoonmoeder. Het was lekker, dus
0: Okay. Heel goed. En met de gezondheid, want daar ging het eigenlijk over. Ook alles goed. Op dit moment.
2: Dat gaat ook, ja.
0: Oké, heel goed. Omdat er veel mensen last hebben van die virussen natuurlijk. Maar gelukkig jij niet. Wij zijn benieuwd. Wat wil jij zeggen tegen al die virussen?
2: Ik dacht dan stay away van Nirvana.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: rock and roll op de radio. Nirvana was dat en Stay Away. Zij stonden op nummer 3, hoog tijd dus om naar de nummer 2 te gaan. En dat in onze top 5 van dingen die je wil zeggen tegen al die virussen die op dit moment circuleren. Want het virusseizoen is officieel begonnen. We zitten op plek 2 en daar staat de boodschap van Sylvie uit Kasterlee. Zij wil graag dit zeggen tegen die verschrikkelijke virussen. Touche pas van Vive la Fête.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: nog eentje te gaan. Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die je wil zeggen tegen al die virussen die momenteel veelvuldig circuleren. Op 5 hadden we Fuck You van Lily Allen. Op 4 My Body Isn't Ready van Somber. Zo net ook op 3 Stay Away van Nirvana. En zo net, nog netter, zo netter, zo netter, Touchpa van Vive La Fête. En op 1 staat de inzending van Lou uit Hasselt. Goedemiddag Lou.
1: Hallo.
0: Hallo, het is ook voor mij vrijdag, hè, Loeke. Maar goed, wij zijn benieuwd naar jouw antwoord. Maar eerst willen wij jou feliciteren, want jij bent vandaag...
2: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Goed gedaan, Lou. Wij zijn benieuwd. Wat wil jij zeggen tegen al die virussen?
1: Ik dacht aan Leave Me Alone.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer...

Madigan and Leave Me Alone. Ik laat jou niet alleen achter, want zometeen is er Kiki. Veel plezier. Tot maandag.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullen en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max. It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Stipit op itnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag scouts weekend.
5: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is van Vibra.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg je gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf €19.900.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké.
11: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
14: Ah, ik ben het beu!
15: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder, lieves?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat?
16: Jij... Komt.
15: Ja. Imo.
17: Dat is Imo!
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
21: VRT Nieuws.
20: Met Toon Janssens.
22: Tanken wordt alweer duurder. Je betaalt vanaf morgen weer meer voor diesel en benzine. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximaal €2,49. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. En benzine stijgt morgen met maximaal 5 cent per liter. De tankstations merken dat de hogere prijzen wel een impact hebben. Deze maand is er voor zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, zeggen de brandstofhandelaars.
23: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord. En die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met... jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
22: Op het assiseproces in Bruggen over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De agenten tonen in de zaal foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel nodig, zegt de advocaat van de moeder.
24: Je ziet dat de politie al onder de indruk is en het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
22: De uitspraak van de assisejury volgt eind volgende week. Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Rusland. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en nog 2 andere doelen in het westen van Rusland zijn geraakt. President Zelensky heeft ook laten weten dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te bouwen. Dat is een Amerikaans raketsysteem om andere raketten uit de lucht te schieten als verdediging. De Amerikaanse president Trump moet nog wel bevestigen dat Oekraïne de vergunning krijgt. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Duitsland spelen, in Düsseldorf. Union mag voor zijn thuiswedstrijden sowieso niet in het eigen stadion spelen, omdat dat niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union de andere matchen in Leuven, maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club gezegd dat ze niet welkom zijn om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was dat niet mogelijk. En dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek gespeeld worden. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden dan. En zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Brussel. Kirsten Lemaire.
5: Het is extra fijn om af te tellen naar een zonnig weekend. Het zal er zijn voor je het beseft, dankzij de beste platen de hele namiddag. Dit is Dominic Fike.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Vrolijkheid op je vrijdagnamiddag. Ik haal er Daft Punk bij voor het weekendgevoel. Maar voor de robots eerst de samenwerking van Turnstile en Elton John.

0: Harder, better, faster, stronger. Dat is de leuze voor de vrijdagnamiddag. We gaan iets rustiger nu.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Dankzij Blue Eye, die we destijds leerden kennen, dankzij de nieuwe lichting van Studio Brussel.

0: Ja, Rens met You'll Be Fine. Je hoorde Bastille en Surviving. Childish Gambino is jarig, dat gaan we doen. Ik laat je ook weten waarvoor je dinsdag tickets kan scoren op Ticket Tuesday. Maar eerst The Cure.
1: Avonden vol kippenvelmomenten en meeslepende meezingers. Dit najaar hoor je de meest indrukwekkende stemmen en popklassiekers in La Madeleine. Laat je raken door het talent van Freya Ridings, Gavin DeGraw en Matt Hansen. You gotta let 'em go. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

De voorbode van een zeer gezellig en zonnig weekend met al die blazers. Close to Me van The Cure. En er mag ook gefeest worden ten huize van Donald Glover. Want die is jarig, 43 kaarsjes op zijn verjaardagstaart. Je kent hem natuurlijk als Childish Gambino. Dit is This Is America. We just wanna be-

0: Ook een prachtige protestsong van een jarige Childish Gambino. This is America. Nu is het nog vrijdag, maar...
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, voor je het weer weet, is het dan alweer dinsdag. En dan kan je tickets scoren voor de allerbeste concerten. Tickets waarvoor je misschien net ietsje te laat was om dat ticket aan te schaffen. Of dingen die je misschien uit het oog was verloren. Wij zorgen dat je er alsnog kan bij zijn. Bijvoorbeeld op deze concerten.

0: Ja, allemaal namen waarvoor wij tickets in onze grote ticketton hebben gestoken. Onder andere James Blake, Courtney Barnett, Simple Plan en Ize. Die zitten daar allemaal in voor komende dinsdag. Dus jouw opdracht is duidelijk. Gewoon dinsdag naar je radio luisteren. En dan toeslaan op het moment dat jij een nummer hoort van een artiest waar je graag live wil bij zijn.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee.
2: Jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Tickets dus ook voor Ize. We gaan nog eens luisteren naar deze Suitcase Child. Goedemiddag.

Monica's My Baby. Zingt Matt Berninger en Martini Mi Fazzo. Monica is zijn mondharmonica. Schattig als muzikanten hun instrumenten namen beginnen geven.

0: muziek. Geniet van onvergetelijke concerten van Jay Bernard, The Clockworks, Aileen Orson, Blondshell, Tikke. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor 28,99 euro. Ga dus snel even bollen.

Mijn oprechte excuses aan iedereen die dacht dat je al de hele tijd een sirene achter je hoort en dus maar in je achteruitkijkspiegel liever blijft loeren. Het was allemaal Rihanna haar schuld. Niks mee te maken dus. We gaan nog even luisteren naar die nieuwe van Vrouwkje. Een heel eerlijke waar ze zich schaamt over wat ze de avond ervoor heeft uitgespookt. Dit is Geen Rem.

0: geen namiddagdip, toch? Dankzij Paranoid van Black Sabbath. Bijna 2 uur.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: En we blijven bij een goed ritme om te werken, te genieten. Alles wat je wil op deze vrijdagnamiddag. Nothing but the...

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ruim de gang hier alsjeblieft.
4: Ga er schieten.
5: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nieuw Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
12: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, graag iets Japan.
14: Ibiza. Ruim.
15: Ja, niet te groot, hè.
16: Kleurrijk.
17: Ja, met veel beige.
12: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
19: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
20: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
21: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in de prul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
23: Maak nu een afspraak op carglass.be.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
26: Het is 2 uur, een heel goede namiddag.
27: VRT Nieuws.
26: Toon Janssens.
28: Er is een grote staking aan de gang in de Belgische gevangenissen. Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een staking van 24 uur. Daarmee klagen ze aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt de socialistische overheidsvakbond ACOD.
29: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in één geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen, kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
28: Tijdens de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor de Verenigde Naties in New York gisteren zijn de Belgische vertegenwoordigers in de zaal blijven zitten. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu aan zijn speech begon. Netanyahu zei daarop dat als er hier nog meer morele lafaards in de zaal zitten, ze nu ook de zaal mogen verlaten. Enkele andere Europese landen stapten vervolgens op. De Belgische vertegenwoordigers bleven zitten. Zij volgden het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat met iemand. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot wil niet reageren. Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en nog twee andere doelen in het westen van Rusland zijn geraakt. President Zelensky heeft ook laten weten dat zijn land nu definitieve toelating heeft gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te bouwen. Dat is een Amerikaans raketsysteem om andere raketten uit de lucht te schieten als verdediging. De Amerikaanse president Trump moet wel nog bevestigen dat Oekraïne de vergunning krijgt. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met in de namiddag wat wolken en rond 20 graden. Zondag krijgen we veel opklaringen en dan tot 26 graden.
3: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Brussel.
13: Kirsten Lemaire.
14: Wauw, het lijkt plots weer helemaal zomer. Ik had ook muziek met een weekendgevoel beloofd. Dus je krijgt muziek met een weekendgevoel. Alsjeblieft.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Are you ready? Ik denk het wel voor dat weekend. Met werken nog niet helemaal klaar, maar het komt helemaal goed. Er komt nog heel veel fijne muziek aan om je er helemaal door te sleuren. Justin Timberlake en Sexy Back.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

Ze had een stem die klonk alsof ze al meerdere levens had doorgemaakt. Maar ze werd helaas een lid van die onfortuinlijke 27 Club. Een onofficiële club met bekende muzikanten die allemaal op hun 27ste overleden. Zoals onder andere Jim Morrison, Jimi Hendrix en later ook Kurt Cobain. Je hoorde Janis Joplin en Piece of My Heart. Charlie XCX die haalt haar camera nog eens boven op deze vrijdagnamiddag.

0: Craze en Cherish. Do It, Do It, zometeen een van de allermooiste nummers van Florence and the Machine.
1: Epica viert hun 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest. Vrijdag 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
6: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Studio Brussel.

0: Zie je wel, Sarah is het met mij eens. Zeker weten, een van de allermooiste nummers van Florence and the Machine. Shake It Out. Shaken zal zeker ook geen probleem zijn als je mee zou gaan op Snowcase. We gaan dit jaar naar het domein Les Cibels. En er zijn al een aantal artiesten bekendgemaakt die zullen meegaan. Want het is niet enkel skiën en snowboarden dat je daar dan kan doen. Je komt van de piste en dan zijn er concerten, zijn er DJ-sets. Er is van alles te doen samen met Studio Brussel. En de eerste die ons liet weten dat hij meegaat is Dikke. Maar die heeft toch niet zo vaak geskiet in zijn leven. Daar moeten we eerlijk over zijn.
1: We zijn super zenuwachtig. Pizza punt. Dat is het enige wat ik op dit moment in mijn hoofd heb. Eén ding is zeker, ik ga sowieso glijden.
0: Glijden. En die pizza punt, dat komt helemaal goed. Verder ook nog Andromedic, die heeft bevestigd dat hij meeging. Gaat zeer graag skiën. Jay Bernard komt ook. En Hakim gaan er allemaal bij zijn. En ook dit duo gaat mee naar Frankrijk.
2: Ik ga ook mee op Snowcase.
0: Voilà. Geen Clouseau, maar dus wel zeker Blackbox Revelation mee op Snowcase van Studio Brussel. Straks hoor je toch trouwens nog eens hun pianotape bij Nona en Thibaut. Ik speel nu de gewone versie. Maar weet dus, zij gaan mee naar de bergen.
3: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
4: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio
4: Brussel.

0: waren Editors. De rush richting weekend is ook ingezet, zie ik op de Antwerpse ring. En alle banen daar rond is het zeer, zeer druk. Dus ik ga gewoon voor jullie ook daar in de file geweldige muziek blijven spelen. Zometeen Raven Lenae.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
2: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
10: Oh.
9: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be

Dat is zoals die bloemblaadjes plukken en dan die zinnetjes zeggen. Raven Lenné, die goot het allemaal in één nummer. Love Me Not. En dan deze nog eens. Hij blijft zo mooi. Echt waar. Steve Lacy met zijn vraag. Oh yeah?

0: Met een zwierige choreo erbij, Wuthering Heights van Kate Bush. Je gaat nog kunnen dansen, want het is een speciale dag op je radio. We kijken hier naar uit.
1: Studio Brussel. One massive Friday night.
2: Europe's biggest dance show.
0: Studio Brussel zendt vanavond Europe's Biggest Dance Show uit. Een 6 uur durende radioshow die integraal wordt uitgezonden op 12 radiostations in 11 Europese landen. Elk land maakt een half uurtje radio. Dat zou ongeveer zo kunnen klinken.
2: Let's go! 12 radio stations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
2: It's back.
1: Europe!
2: Let's dance!
1: London.
2: Dublin.
3: Cologne.
1: Tallinn,
2: Vienna,
1: Stockholm,
3: Brussels,
2: Helsinki,
1: Oslo,
3: Amsterdam,
2: Kiel.
1: This
2: is Europe's biggest dance show.
0: De show start om 7 uur en onze Amber Broos die presenteert voor Studio Brussel. En ik denk dat ik iets mag verklappen, of misschien nog niet.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
0: Ik weet eigenlijk niet of ik het al mag zeggen, maar het is dan tussen jou en mij, hè. Amber mag de nieuwe Netsky voor de allereerste keer draaien. Het zal dan meteen voor heel Europa zijn.

0: vanavond op VRT1.
1: En er is maar één slag, mensen. Verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
0: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Studio Brussel. Het is 3:00, goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
14: Er is een grote staking aan de gang in de Belgische gevangenissen. Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een staking van 24 uur. Daarmee klagen ze aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. En daar moet de politiek dringend iets aan doen, zegt de Christelijke Vakbond.
15: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
14: Op de Universiteit van Luik hebben extreem linkse activisten een professor tijdens een college bekogeld met slagroomtaarten. De actie is opgeëist door de beweging Vlam. Die wil de banden aanklagen die de professor, Damien Ernst, zou hebben met de wapenindustrie. De beweging zegt ook dat de Luikse universiteit schuldig is aan samenzwering tussen wetenschappelijk onderzoek en de wapenindustrie. De rector van de Luikse universiteit heeft de actie al veroordeeld. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden gevallen. Dat zegt de burgemeester van de stad. De aanval gebeurde op klaarlichte dag en raakte een kantoorgebouw. Ook enkele auto's op parkeerplaatsen vlogen in brand. Daar zijn 3 lichamen gevonden. 7 andere mensen raakten gewond. En ook vanochtend kwam een 14-jarige jongen om bij een Russische aanval op Kiev. Rusland zegt dan weer dat er 3 burgerdoden zijn gevallen bij een Oekraïnse aanval. Het weer vanmiddag. Zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond de 20 graden dan. En zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
16: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
0: Studio Brussel.
13: Brussel.
17: Kirsten Lemeyre.
18: Het wordt zo'n beetje tijd om de vraag te stellen. Wat ga jij doen dit weekend? Wat zijn de plannen? Ik ben benieuwd. Jazeker, dit is Damiano David.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

toen al voor zijn toekomstige vrouw geschreven. The first time dat ze elkaar ontmoet hebben. Want hij is getrouwd. Damiano David met de Amerikaanse zangeres en actrice Dove Cameron. Ergens in Toscane, ze hebben het zelf nog niet officieel gedeeld, maar er waren al wat foto's die de ronde deden. Alle twee in een wit pak tijdens hun bruiloft. Er was ook een bruidsboeket te zien. Voilà, proficiat Damiano van Måneskin. Dit is Blue Brigada met Bad Head. Een heel erg goede vrijdagnamiddag. Run.

Daria vraagt in de app, hoe zou het gaan met Michael Kiwanuka? Ik las dat hij een hersenbloeding gehad heeft. Hij heeft een beroerte gehad, effectief. Maar wel hoopvol nieuws. Want hij heeft laten weten dat er wel een nieuwe plaat verschijnt. En wel zeer binnenkort op 23 oktober een nieuw album, Fudge, met nog een lange weg te gaan, gezondheidsgewijs dan.

0: veel weekendplannen, dat is goed. Gertie zegt een terrasje doen zolang het weer het nog toelaat. En genieten op de fiets in het zonnetje. En Caroline die stuurt, hey, op weg naar de Ardennen. Met mijn liefste schat en aan het genieten van de goede muziek. Ik ga er blijven spelen hoor. Zodanig dat die rit geweldig blijft. Free your mind, Prosper en Clooney.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. In Permo.
3: Van virtuoze riffs en rauwe rock tot meeslepende folk metal. Dit najaar brengt de grenzen van het gitaargenre naar Ancien Belgique. Laat je wegblazen door de unieke sound van Last Train, Olivia en LVT. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
4: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Gaat dus snel even bollen.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden

0: tot vrijdagnamiddag gevoel Don't Stop van Fleetwood Mac. Er is fijn nieuws. Toch voor de fans van Air Traffic, die kregen al heel fijn nieuws. Want er was een speciale show aangekondigd in de AB in Brussel. Op 16 april is dat, want dan komen ze heel graag de 20ste verjaardag van Fractured live vieren. Dat album dat de meeste mensen kennen van hen. En het goede nieuws is, ja, die show dat ging zodanig snel dat er nu toch nog een extra show is toegevoegd. Eén dagje ervoor op donderdag 15 april. De tickets die zijn meteen beschikbaar, dus als je daarbij wil zijn, doe dan je ding. Haal ze nu in huis, die tickets. En ik neem je nog eens mee naar het jaar waarin die plaat eigenlijk verschenen is. Ze zijn hier toen een showcase komen spelen. Dat was toen heel bijzonder. Dat was toen echt toen het allemaal uitkwam. En jij mag daar nu ook nog eens bij zijn. Air Traffic Live met Shooting Star.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Thanks a lot. Thank you very much.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Hi, this is Fontaine's DC and you're listening to Studio Brussels.

Julian van Fontaine's DC zit op de troon van de afrekening. Morgen hoor je vanaf 10 uur weer de 30 beste platen van het moment. Jij mag ze kiezen. En vanaf nu is dat ook in het zeer aangename gezelschap van onze Pien Lefrance. Stem vooral ook meer voor de afrekening op VRT Max. En luister dan morgen van 10 tot 12 naar Pien en naar al die geweldige muziek. Dit is Audrey Hobart met Sue Me.

Mwaki van Zurb en Sophia en Zau. Ah, dat zonnetje daarbuiten. En dan dit vintage geluid van Lenny Lenny. She only loves you in the summertime.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

Rearrange van Miles Kane. Het is vrijdagnamiddag. En in de week kan je altijd luisteren naar Radar, onze muziekshow s'avonds met Thomas Michiels. En daar heb ik deze week deze Anderson .Paak en Corday gehoord. Mocht je die niet kennen, ja, Anderson .Paak, die ken je sowieso. Corday is een goede vriend van hem, een jaar of 10 jonger. En die twee die hebben elkaar gevonden. Ze zijn iets beginnen maken en voor ze het wisten zaten ze aan een hele plaat. Heavy is the Crown, die verschijnt volgende maand al op 23 oktober. En daaruit is dit een zeer aanstekelijk nummer. A Good Day is de titel. Het zit vol verwijzingen naar andere nummers. Wat heel duidelijk is, dat is de sample. Dat is Lovely Day van Bill Withers. Die ga je zo meteen herkennen. Verder nemen de twee letterlijk de lyrics over van It Was A Good Day van Ice Cube. En er zit nog zoveel meer in. En het past zo goed op deze zonnige vrijdagnamiddag. A Good Day dus van Anderson .Paak en

0: You Got the Love, The Source en Candy Staten. Mag ik jou een fantastisch weekend wensen straks. Nona en Thibaut die gaan jou netjes afzetten bij dat weekend. En ik doe dat met Oase.
1: Life is...
2: It is music.
1: Studio.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Ah, ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
10: Dat is Imo!
11: €25.000 voor een eigen auto.
12: Of een auto delen, zonder grote investering.
13: Cambio Autodelen. Je twijfelt tot je instapt. Doe de test op cambio.be.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
15: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
17: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
16: Op en top professioneel, met de pro van...
17: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: En goedemiddag, het is 4 uur.
21: VRT Nieuws.
20: Met Toon Janssens.
22: Een vrouw uit Roeselare wordt ervan verdacht haar man te hebben vermoord. In Roeselare in West-Vlaanderen is de vrouw van 61... van een man die stierf bij een brand... aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken... in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was... zegt het parket.
23: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen... dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan... en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
22: Op de Universiteit van Luik hebben gemaskerde actievoerders verschillende slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens een college. De actie is opgeëist door een radicaal linkse beweging die de banden wilde aanklagen die de professor zou hebben met de wapenindustrie. De rector van de Luikse Universiteit heeft de aanval al veroordeeld. Ze noemt het onaanvaardbaar dat een professor tijdens zijn les wordt aangevallen. De universiteit heeft een onderzoek geopend en de professor zelf gaat klacht indienen. In alle gevangenissen in ons land wordt er op dit moment gestaakt. En dat 24 uur lang. Daarmee klagen de cipiers aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. En daar moet de politiek dringend iets aan doen, zegt de Christelijke Vakbond.
0: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat twee keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
22: Het is zonnig vanmiddag en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden dan.
1: De slimme kijk op ramen.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de middenrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen dan gaat het traag op de A12 vanaf Stabroek, 25 minuten erbij. Op de E19 vanaf Kleine Bareel een kwartier. En op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel is het 30 minuten file golven tussen Sint Stevenswoluwe en Wemmel. En op de binnenring 25 minuten aanschuiven tussen Strombeek en Tervuren. In Brussel staat een defect voertuig in de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechte rijstrook.
21: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
24: Studio Brussel.
3: Het is een klein verrassingske op deze vrijdagmiddag, want vandaag doen we door tot 7 uur. Jawel, een uur lange radio. Dat is dan wel ja, zonder onze Noenzie, Nona van Brakel, maar wel met één Stijn van de Voorde. Welkom.
24: Je luistert naar
25: Studio Brussel. Life is music.

0: een hele goede vrijdagmiddag, makkers en knakkers van de radio. Ligt het aan mij of is dit toch al een vrij fel bewogen week geweest? Ja, al een chance hebben we iets om dat allemaal mee te verteren.
1: Studio Brussel, Nona en Thibault.
2: Vrijdag, frietdag.
0: Want het is natuurlijk weer vrijdag, frietdag. En dat betekent natuurlijk ook dat wij opnieuw 50 euro frietbudget hebben liggen. Dus de eerste vraag die ik aan jou stel is... Heb je honger? Stuur dan vrijdag, frietdag in de VRT Max app. En dan kan ik meteen ook naar de tweede vraag van vandaag. Hoe gaat het met mijn goede vriend Stijn van de Voorde?
3: Dag Thibault.
0: Dag Stijn.
3: Goedemiddag. Ja, hoe gaat het? Ja, dubbel. Het is een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik heel blij dat dus vandaag officieel het boek History uitkomt.
0: Ja.
3: Anderzijds moet ik ook zeggen, ik ben aan het wachten op die Oasis-code. Sinds gisteren ook al, ik weet, jij ook.
0: Ja.
3: We hebben nog niets gekregen en we horen van mensen waarbij we weten van... Ja, die kennen Wonderwall en Don't Look Back in Anger. En het is een gegund, hè. Het is een gegund. Maar dat zijn eigenlijk geen echte...
0: Oh ja.
3: Ik weet niet hoe...
0: We hebben afgesproken dat we niet...
3: Nee, ik ga niet kwaad worden. Ik ga niet kwaad worden. Maar ik ga ook niet zuur klinken, Thibault. Voor alle duidelijkheid, het is mooi weer, het is vrijdag. Maar er zijn mensen die codes ontvangen waarbij ik denk... Hoe... rechtvaardig is die verdeling nu gebeurd. En ik gun het hen, he. Daar gaat het niet om. Ik gun het hen. Maar we hebben er nog geen. En we kunnen allerlei argumenten gaan zoeken en zeggen, maar het doet er niet toe, want het is gewoon een loterij.
0: Nee. Ik wil bijvoorbeeld Pieter de Walen, 36 jaar uit Sint-Truiden, ook zeggen, ik ben heel blij voor jou, maar je moet het er ook niet invrijven door nu in de VRT Max app te sturen. Onze tickets zijn binnen.
3: Nee, ik weet nog, we waren heel... Ik was heel zelfzeker. Ik zei, geen probleem, het gaat lukken. 12 juni, Manchester is van ons. En het ziet er naar uit dat Manchester helemaal niet van ons gaat. Het gaat van... Dan weet ik veel van. Ik kreeg ook een beetje van een zekere Mario, die zegt, hey, iets laat op het werk toekomen. Maar de tickets zijn binnen. Ik denk, dat is goed, Mario. Maar ja, ik zal wel naar de foto's kijken en ze liken op Instagram dan.
0: Kijk, Stijn, jij bent hier het komende uur nog. We gaan het sowieso hebben over jouw nieuwe boek History, zometeen zelfs al. Maar ze willen misschien eerst voor de goede hoop. En als iemand dit hoort, die misschien toch zo'n klein ticketje of twee over heeft voor Manchester op 12 juni dan ook toevallig, die mag het laten weten, want je zou ons er heel, heel blij
3: mee. Ja, snel één ding. Dus als je zegt van, hey, leuk, ik ga samen met een goede vriend of goede vriendin, maakt niet uit, maar koop geen twee tickets, hè. Koop er dan vier. Je raakt die altijd kwijt en laat het ons misschien eerst weten.
0: Please.
1: Life is music.

0: wij kijken helemaal niet terug, argwanend of kwaad. Het is gewoon 2 of 3 ticketjes voor Manchester.
1: Ja, en weet ook, we gaan mee en we betalen de hele avond zo van die halve liters van £19.
0: Halvo's, 9 quid, wij kunnen daarvoor regelen. Wij kunnen dat regelen liever, maar het is nog even bang afwachten. Stijn van der Voorde, jij bent hier nog het hele uur ja. te gast. En dat is eigenlijk niet alleen omdat wij een kleine vraag hebben voor Oasis tickets, maar ook omdat je een boek hebt geschreven, History.
1: Ja, dat klopt. Samen met Eva Goedals heeft de vormgeving gedaan en daardoor is het echt een heel mooi boek ook. Het is zo dat ik dacht, is het niet interessant om eens te kijken waar bepaalde nummers eigenlijk over gaan? En dan gaat het specifiek over historische feiten, dingen die ooit gebeurd zijn in de wereldgeschiedenis, in de 15e eeuw, de 16e eeuw, afgelopen eeuw, zelfs afgelopen jaren, waarbij muzikanten dachten, ik ga daar eens een nummer over schrijven, want het grijpt me aan, ik vind het spectaculair, ik vind het raar. En over die historische gebeurtenissen tijdloze muziek maken is altijd op een of andere manier wel boeiend. Zeker als je het volledige verhaal nog eens leest, want de Berlijnse muur, je weet wel, die staat daar. Maar waarom staat die daar? Of de Vietnamoorlog, wat zat daar eigenlijk achter? Dat probeer ik eerst uit te leggen, om dan daarna de reactie van de muziekwereld te checken.
0: Ja, je komt het komende uur hier enkele van die verhalen uitlichten. Een van die dingen waar ik meteen aan moest denken was het nummer Sunday Bloody Sunday van U2, de band die vandaag ook toevallig 50 jaar bestaat.
1: Klopt. Larry Mullen Jr. heeft een papiertje op school opgehangen. Wie komt er mee repeteren in mijn keuken? En dat is dan exact 50 jaar geleden gebeurd, op 22 september. En klopt, ja, dus die staan er ook in met waarschijnlijk het meest bekende voorbeeld. Maar dat mocht er ook wel eens in staan. Het gaat over Sunday Bloody Sunday. Dat is een nummer dat refereert naar 30 januari 1972. Toen hebben soldaten van het Britse leger, die hebben toen op een zondag uiteraard, hebben die 13 ongewapende burgerrechtenactivisten gedood in Ierland dus. In Noord-Ierland, in Londonderry. Heel veel verontwaardiging. De eerste twee die onmiddellijk verontwaardigd gereageerd hebben zijn Paul McCartney, die schreef er een nummer over, Give Ireland Back to the Irish. En dan heb je ook nog John Lennon. En die John Lennon heeft toen een nummer uitgebracht in 1973, getiteld Sunday Bloody Sunday.
0: Velen denk ik niet geweten dat John Lennon eigenlijk een gelijknamig nummer had.
1: Nee, het is waar. Het is pas 11 jaar later. Dan verschijnt het album War van U2. En daarop staat ook een nummer getiteld Sunday Bloody Sunday. Opnieuw refererend naar die zondag.
0: Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar Stijn, jij hebt ook laten weten dat je een boek op overschot hebt.
1: Klopt.
0: En dat gaan we ergens in de loop van dit uur weggeven. Maar enkel en alleen als je de wedstrijdvraag van Stijn juist kan beantwoorden via de VRT Max-app.
1: Ja, ik lees gewoon een stukje voor uit het boek. En jij moet vertellen of laten weten over welk nummer het zou gaan. Het gaat als volgt. Pierre Rutare is een Rwandese architect die tijdens de genocide in 1994 in Rwanda woont en ook werkt. Omdat hij tot de Tutsi-minderheid behoort, loopt hij direct levensgevaar wanneer de slachtpartijen in april uitbreken. Hij wordt samen met een deel van zijn Rwandese familie vermoord tijdens de 100 dagen durende genocide. En de vraag is, wie heeft daar nogal specifiek een nummer over geschreven, omdat het hem ook direct heeft geraakt?
0: Laat het weten via de VRT Max-app.

0: The Powerline Tour. De Britse singer-songwriter komt naar Brussel. Met haar nieuwe album en special guest Violet Grow. Op vrijdag 4 december in Forst Nationaal. Tickets en info livenation.be. Biba Doobie live. Samen met Studio Brussel.
1: Ben je op zoek naar je eerste job?
2: Zo klaar voor.
1: Of is het tijd voor een carrière switch?
3: Ja, zo klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
3: Zo klaar voor.
1: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800

0: Tame Impala, dat mag je tijdloos noemen. Maar alles wat in het boek History staat, is zeker tijdloos. En dat kan jij bevestigen, Stijn van de Voorde,
1: ja, klopt.
0: Jouw boek.
1: Ja, dat klopt ook. Ja. Het is echt historisch correct. En het gaat over muziek en het gaat over geschiedenis. En dat zijn twee interessante onderwerpen.
0: Ik heb hier een nummer klaarstaan van Dua Lipa, Houdini. En daar heb jij ook een stuk aan gewijd in dat boek.
1: Ja, dus er is een kerel, Erich Weiss is zijn echte naam. Zij gewoon de echte naam van Harry Houdini. En we kennen die naam allemaal wel. En we zeggen ook af en toe eens een Houdini doen. En dan wil dat eigenlijk zeggen dat we op een feestje gewoon vertrekken zonder dat we iets zeggen tegen iemand. Ik dacht, waarom is iemand zo populair? En het feit dat ik er nu uitgepikt heb, is vooral een verdwijning die hij heeft gedaan op 7 januari 1918. Toen had je een gigantische zaal in New York, waarschijnlijk de belangrijkste, grootste zaal die je had in New York op dat ogenblik, waar hij constant een olifant liet verdwijnen. En dat heeft hem ook die naam gegeven. Hij was ook een ontsnappingskoning ook en zo. En hij heeft heel veel stunts uitgevoerd in die tijd. Hij was de Jan Bardi van de jaren 1918 in dit geval. En daarnaast was hij ook iemand die een vrouw had die hem altijd hielp. Zij was een beetje zijn assistente. En ze waren verliefd tot het einde van zijn leven vooral. Is vroeger gestorven en heeft toen gezegd van ik ga proberen om een teken te geven na de dood. Een heel gedoe geweest ook. Iemand heeft dan ook voorspeld wat dat teken zou zijn. Dat bleek dan te kloppen, maar toen bleek achteraf dat het opgezet spel was. Heel veel gedoe. Heel interessant verhaal ook. En daarom zijn heel veel artiesten ook een beetje geïnteresseerd in wie hij was en wat hij heeft gedaan. En er zijn heel veel voorbeelden van mensen die dus een nummer gemaakt hebben over Houdini. Neem bijvoorbeeld ook dit als een belangrijk voorbeeld. Dat is het nummer Houdini van Eminem van 2 jaar geleden. Ik geef nog een voorbeeld. Ja.
0: Dit zouden we niet meteen bij de naam matchen misschien, nee, maar het is Kate Bush.
1: Het is Kate Bush. In 1982 brengt ze dit nummer Houdini uit op een plaat getiteld The Dreaming. En heel die plaat gaat dus eigenlijk over de droom die Bess, dus de vrouw van Houdini, zou moeten krijgen als teken van Houdini die dus in de hemel is op dat ogenblik. En ja, het andere voorbeeld, is een van de vele voorbeelden, is natuurlijk Dua Lipa, die het gewoon op een heel eenvoudige manier gebruikt, namelijk ik ga gewoon vertrekken op het feestje zonder iemand mij gezien heeft, maar ze gebruikt dus die historische naam van Harry Houdini.
0: We luisteren naar Houdini van Dua Lipa.
2: Nona en Thibaut, Studio Brussel.

0: Dua Lipa ook gerepresenteerd in het boek History van Stijn van de Voorde. En Stijn, jij hebt daarnet al mogen verklappen dat je nog een boek op overschot hebt, ja, op voorwaarde dat de wedstrijdvraag juist beantwoord werd. Kan je misschien nog eens herhalen wat de wedstrijdvraag was?
1: Ja, het ging over een Rwandese architect, Pierre Rutare. Die is vermoord tijdens de genocide in Rwanda. Hij behoort tot de Tutsi-minderheid en is dus spijtig genoeg vermoord. En dat had ook betrekking of gevolgen voor zijn zoon. En die heeft er inderdaad een nummer over gemaakt.
0: Kon jij raden over welke artiest het dan ging? Wie heeft daar een nummer over gemaakt? Je mocht het antwoord doorsturen via de app van VRT Max. En dat heeft ook Gitte gedaan. Dag Gitte.
2: Hey, dag.
0: Oh, Gitte, je valt een klein beetje weg. Hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, oké, okay, het is met een klein beetje vertraging. Maar Gitte, over welke artiest gaat het volgens jou?
2: Het ging volgens mij over Stromae.
1: Stromae, weet je ook met welk nummer, Gitte?
2: Papa Oute.
1: Ja, het is zo, dus die genocide in 1994, verschrikkelijk, 800.000 doden. Dus niets om over te juichen. Maar proficiat, je wint er wel een boek mee. Ja, ik heb het wat dempiger gezegd, omdat het wel over heftige toestanden gaat natuurlijk. Maar goed, dat is nu eenmaal ook de realiteit. En daar kunnen we dan ook feestelijke nummers over maken. Stromae heeft het ook gedaan eigenlijk.
0: En het is een gepaste reactie van Gitte. Gitte, kijk, we gaan dat boek opsturen. En Stijn, zet er nog een kribbeltje in. En dan luisteren we vooral eerst naar Stromae met Papa Oute.

0: Het is iets voor 16:45 en dan moeten wij natuurlijk een kleine oproep doen.
1: Studio Brussel.
0: Om aan jou te vragen, 1. Hoe is deze vrijdag eigenlijk al geweest? Maar 2. Heb je goesting om eens te ritsen? Want dat gebeurt vandaag met een nieuwe sparringspartner, Stijn van de Voorde.
2: Dag Thibau.
0: Jij hebt toch bevestigd dat je graag zou willen ritsen met een luisteraar die dan kans maakt op een bumpersticker?
2: Ik bevestig dat zoals ik ook Oasis-codes zou bevestigen.
0: Heb jij zoiets van, ja, ik ken wel het een en ander van de actua van vandaag en ik rits graag met Stijn en ik ontvang heel graag een bumpersticker? Laat dan iets van je horen in de VRT Max-app.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max-app en speel mee.
1: Nona en Thibau.
3: Studio Brussel.
1: Dit najaar in Antje en Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Jay Bernard, The Clockworks, Eileen Orson, Blondshell, Dikke. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Scamedia, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Jij?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
11: Oh my, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja, ja.
13: En die prijzen, zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Kuga vanaf €24.500.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
14: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
3: Ford.
15: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Dancing on My Own van Robin. Het is tijd voor de Ritsquiz.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
1: De Ritsquiz.
0: Maar vandaag jammer genoeg niet met Nona, maar wel met Stijn van der Voorde.
3: Ja.
0: Stijn, jij hebt je alvast aangemeld als deelnemer van de Ritsquiz. Je weet dat het met een luisteraar gebeurt.
4: Als ik moet ritselen met een luisteraar, ben ik altijd bereid op een vrijdag om daar extra aandacht aan te besteden.
0: Jij gaat dus stevig ritselen samen met Stefan. Dag Stefan.
5: Dag Stijn, dag Thibault.
0: Dag Stefan. Het is natuurlijk een quiz met vragen over de actualiteit. Heb jij dat een klein beetje kunnen volgen vandaag?
5: Oh, ik heb mijn best gedaan, maar ik heb redelijk wat opknappingswerk gedaan. Dus zagen, boren, kloppen. Dus ja. Zullen we zien.
4: Ik ben enkel met codes bezig geweest vandaag. Dus Stefan, we zitten een beetje op hetzelfde niveau, denk ik.
0: Kijk Stefan, het principe is nog altijd hetzelfde. Ik ga jullie zo meteen vragen over de actualiteit geven. Het is aan jullie om al ritsend, dus om de beurt, die vragen te beantwoorden. Lukt het jullie om 4 juiste antwoorden binnen de minuut te geven, dan win jij de bumpersticker. Is dat duidelijk?
5: Ja.
0: We beginnen bij jou, Stefan. Hier ga je. Vanavond spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Het wordt ook het officiële debuut van onze nieuwe bondscoach. Wie is dat?
5: Van Bommel?
0: Jawel, Stijn. Vandaag verscheen de live soundtrack getiteld Unshattered Live from Sao Paulo van de band Linkin Park. Maar wat is de naam van hun nieuwe frontzanger?
4: Ik pas.
0: Emily Armstrong. Stefan, terug naar jou. Het voetbalspel EA Sports FC 27 is sinds vandaag verkrijgbaar. Maar welke Franse voetballer staat er op de cover van het spel?
5: Mbappé?
0: Jawel, Stijn. Welke regisseur van Patsers en Black legt nu ook de echte misdaad bloot in de documentaire Real Life Patsers?
4: Moeilijk, veel te moeilijk. Adil en Bilal?
0: Ja, Adil en Bilal. Dan Stefan, welke Ierse rockband, bekend van het nummer Sunday, A Bloody Sunday, blaast vandaag 50 kaartjes uit? Ja, dat is juist. Stijn, ja, een paar weken geleden moesten we afscheid nemen van de Amerikaanse countryster, maar nu is er ook wat gedoe over haar erfenis. Over wie heb ik het?
4: Als ik het juist heb, is het dan Dolly Parton? Heb ik dan gewonnen dan, of niet? Anders zei ik Emmylou Harris, zei ik dan.
0: Nee, Dolly Parton was goed. Ik ga het goed rekenen.
4: Maar ik wil die stress. Ik heb echt een heel mooie bumper en ik wil die graag proper houden. Dus ik ben bereid om alles door te geven aan Stefan.
0: Stefan, jij wint de bumpersticker. Het was met wat stress, maar het is gelukt, hè?
5: Dikke merci.
0: Dikke merci en een hele fijne vrijdag.
1: Nona en Thibault.
2: Oh.

0: Ook nieuws van vandaag. Boas van Golband die solo gaat. Maar ga jij straks ook solo naar het frituur?
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Vrijdag. Vrijdag.
0: Dat is natuurlijk de vraag die wij ons stellen. Heb jij zin om gratis en voor niets aan 50 euro frieten te consumeren? Dan moet je vrijdag frietdag sturen in de app. Want die 50 euro ligt hier te blinken en die wordt net na 5 uur weggegeven. En dan kan je het natuurlijk zeggen op deze manier, maar je kan het ook met muziek zeggen. Weet je waar dat ik nu goesting in heb? In een frut. In een frut.
3: Weet je waar ik nu goesting in heb? In een frut.
0: Allemaal. Nijzen.
3: Mayo.
0: Nijzen. En zo verder enzovoort. Maar eerst wat betere muziek misschien van Warhouse. Die met zijn Simple Pleasures natuurlijk opnieuw hele straffe muziek heeft gemaakt. Vrijdag, vrijdag in de app dus alsjeblieft.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.
3: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
2: Snoeien.
3: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 5 uur. Goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
7: Met Toon Janssens.
8: De N-VA wil opnieuw ziektebriefjes, ook als je maar één dag afwezig bent. De partij wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je één dag niet komt werken. De N-VA heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu kan je per jaar 2 dagen zonder ziektebriefje afwezig zijn. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar Axel Ronsen van de N-VA vindt dat werkgevers toch een ziektebriefje moeten kunnen vragen.
9: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt. Zeker bijvoorbeeld na een voetbal match of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat die dat moet kunnen opvragen.
8: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere partijen wel maar weinig enthousiasme voor dit wetsvoorstel. In Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van een man die stierf bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was, zegt het parket.
10: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
8: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen de speurders vandaag aan het woord om het onderzoek toe te lichten. Een aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie van de feiten, waarbij de vader toonde hoe hij zijn dochters verstikt had. Dat vertelt Carolien van den Bergen.
11: Het zijn verschrikkelijke beelden, maar ze maken deel uit van het uitgebreide onderzoek dat de speurders van de lokale en federale politie vandaag uit de doeken deden. Vanmorgen toonden ze ook de foto's van hoe ze de lichamen van de kinderen hebben aangetroffen. Uit de vele getuigenissen van de politiemensen vandaag blijkt dat de feiten ook op hen een grote indruk hebben gemaakt.
8: De uitspraak in deze assisezaak volgt eind volgende week. In de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van een pole positie in de grote prijs van Azerbeidzjan. Russell in zijn Mercedes was bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal pas vanaf de 16e plaats starten. Het weer. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en opnieuw zacht tot 21 graden dan zondag tot 26 graden.
2: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
7: Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de A12, 20 minuten daar vanaf Stabroek. Op de E313 ook 25 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12 10 minuten extra tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Lummen ook 20 minuten traag rijden met filegolven op de E313 tussen Herentals en Ham door een ongeval. In Brussel dan op de buitenring 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. En op de binnenring 40 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
6: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
5: Studio Brussel. Antibon.
7: Wie is er klaar voor het weekend en wie gaat er straks naar huis met 50 euro frietbudget? En wie gaat er mee met ons op Snowcase? Ja, dat zijn de vragen waar ik jou het komende uur antwoord op probeer te geven. Na Rudimental, welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Straks maken we opnieuw een artiest bekend die mee op Snowcase gaat. En die is alvast Belgisch en iemand om trots op te zijn. Daarover zijn wij dus zeer enthousiast, maar... wij zijn ook enthousiast als het gaat over een frut met stoofvlees.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Vrijdag, frietdag.
0: Het principe blijft ongewijzigd. Wij hebben de floes waarmee jij naar het fritkot kan gaan. Jij moet alleen een spel spelen en dat winnen. Wij hebben twee pietzakken of puntzakken uit de app gevist die mee mogen spelen. De eerste kandidaat, dat is Hannes uit Herentals. Goeie vrijdagmiddag.
2: Hey, goedemiddag, Thibault.
0: Hannes, je hebt redelijk agressief in caps gestuurd. Vrijdag, fruitdag. Hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Ah ja, ja, heel belangrijk, hè. Elke week een fruitje, dat moet.
0: En wat bestel jij dan zo doorgaans?
2: Meestal een mini met stoofvleessaus en een beernap. En dan als zijsling nog een mini lucifers.
0: Kijk, mijn buik begint al een klein beetje te borrelen, Hannes. Maar je neemt het op tegen Lisa uit Moerbeke. Hallo.
3: Hallo.
0: Lisa, als jij nu eens echt wild mag denken, jij wint straks 50 euro. Welke monden worden daar allemaal mee gevoed?
3: Vooral die van mij, denk ik. En ook die van mijn lief misschien.
0: Oké, met twee kan je wel echt al het een en ander bestellen natuurlijk. Maar Hannes en Lisa, voor dat kan gebeuren, moeten jullie natuurlijk eerst nog spelen. Het spel gaat als volgt. Wij hebben hier een zak diepvriesartiesten. Die worden het liefst krokant bruin gebakken. Maar het is aan jullie om te herkennen welke artiesten wij in het fritvet hebben gegooid. Om de beurt mag je één artiest opnoemen, maar vanaf het moment dat één iemand fout antwoordt of het niet meer weet, dan wint de andere. Is dat duidelijk?
2: Ja.
3: Ja.
0: Oké, Hannes, Lisa, luister goed, want hier gaat de zak diepvriesartiesten open en ze worden gebakken.

0: Dat waren ze. Ze liggen hier nu ferm op een taloorke met een goeie kwak saas. Hans, jij had als eerste gestuurd, dus jij mag als eerste een artiest opnoemen.
1: Ed Sheeran.
0: Die zat er jammer genoeg bij. Lisa, aan jou.
2: Iron Maiden.
0: Jawel, Hannes.
1: Bazaar.
0: Een berenhap van Bazaar. Lisa, terug naar jou.
2: Channel Zero.
0: Jawel, Hannes, kan jij nog?
1: Dua Lipa.
0: Zat daar straks al in de show, maar jawel. Lisa, kom aan.
2: Ik denk aan Rudimental.
0: Ik kijk even naar de jury. Zat Rudimental in de frietmix, zoals wij het noemen? Nee, en dat wil dus zeggen dat Hannes wint.
1: Ja, hoppa. Dankjewel.
0: Hoppa, ja, graag gedaan. Hannes, ja, jij was dankjewel. Daar straks bezig over een minietje. Wat wordt het nu, dat je 50 euro frietbudget wint?
1: Oh ja, ik denk toch dat we richting een familiefrit gaan en heel de families gaan trakteren.
0: Heel de familie mag mee eten. Laat het smaken, Hannes. En ja, ik geef eigenlijk heel graag mee dat dat misschien niet genoeg frieten zijn op deze vrijdagfrietdag. Want, zoals je misschien al wel gehoord hebt, wij gaan hierdoor tot 7 uur, tot Amber Bros het overneemt met Europe's Biggest Dance Show. En daarom doen we binnen exact 1 uur opnieuw van vrijdag frietdag. Dus heb jij ook zin in 50 euro frietbudget zoals Hannes dat gaat opsoeperen? Stuur dan gewoon opnieuw vrijdag frietdag in de app. Come on!
3: Brussel. Frietjes zonder Pauwels, dat is pas gênant. Pauwelssauzen, gênant lekker.

0: Zometeen wil ik je iets laten horen dat onze collega Dries te zeggen heeft. En het zou eigenlijk niet nodig mogen zijn dat hij het moet zeggen. Maar het is godverdekke belangrijk dat je het hoort en dat je dus ook blijft luisteren.
1: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel. Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe.

0: En dan heb ik het over homohaat. In mijn ogen ondertussen iets middeleeuws en totaal van de pot gerukt. Maar in de realiteit iets wat nog elke dag gebeurt. En dat werd heel duidelijk na het filmpje dat content creator Jonathan Medaar gisteren op zijn kanalen deelde. Hij werd lastiggevallen door een groep mannen en getuigde daar heel open over.
1: Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niets. Waar die met zijn jeansfestje nog iets had op te zeggen?
2: Laat ze maar.
0: Ja, ondertussen is het filmpje offline gehaald om bepaalde mensen te beschermen die er niks mee te maken hadden. Maar het was walgelijk om te zien, ik heb het zelf ook gezien. En dat vonden andere mensen ook. Er kwam zoveel reactie op dat VRT Nieuwsanker Riyad Bari erover getuigde in De Afspraak.
3: Ik zal u zeggen, ik kom zelf uit die gemeenschap. Er is een probleem met homoseksualiteit binnen de migratiegemeenschap. Maar ik heb soms het gevoel dat we dat zo graag willen benoemen, Kobe, omdat we iets anders niet gaan benoemen. Namelijk dat Jan, Jozef, Frank, die achter onze hoek woont, die naast ons woont, 's avonds om 8 uur op zijn Facebook inlogt om naar het journaal te kijken en die een avond op mijn Instagram te komen zetten, vuile Jeannette. We zijn zo bezig met het benoemen van, dat is probleem van die, dat probleem is een migrantenprobleem, want dan is het ons probleem niet meer.
0: Ja, het is een heel groot probleem, gay bashing of homohaat. En jammer genoeg heel herkenbaar voor velen. Ook voor onze collega Dries. Die had daar deze ochtend rake dingen over te zeggen, die ik eigenlijk heel graag opnieuw wil laten horen. Want Dries is ook gaan kijken op internetreacties die nu komen op alle nieuwsberichten.
4: Ik vind het vooral opvallend dat het altijd dezelfde berichten zijn. Eerst en vooral, het wordt door mijn strot geduwd. Ik snap die reactie niet. Er wordt niet door je strot geduwd, we zijn er gewoon, maar we dringen toch niks op. Dat is als een supermarkt. Je gaat naar de supermarkt en elke keer als je daar komt, zie je daar wortelen liggen. Naast de radijzen, naast de komkommers, die liggen daar gewoon, maar die worden toch niet in je strot geduwd. En als je de volgende keer naar de supermarkt gaat, liggen daar nog steeds wortelen en nog steeds. Maar dat wordt toch niet opgedrongen? Die liggen daar gewoon, laat ze liggen. Door je strot duwen betekent, ik heb dat opgezocht, een dringende of agressieve manier om iemand iets ergens toe te dwingen. Ik dwing toch niemand tot iets als ik met mijn lieve over straat loop.
0: En Dries linkt dat ook aan nieuws uit Nederland van begin deze week, want daar kwam nog een onderzoek naar buiten.
4: In het onderzoek dat dus begin deze week in Nederland in het nieuws kwam, is die trieste conclusie dat er steeds minder acceptatie is tegenover homo's. Vreemd. Ik vind dat vreemd, want er valt niet echt iets te accepteren. Wij zijn er, we gaan ook niet weg. Het is eigenlijk vreemd om over homo-acceptatie te spreken. Dat impliceert dat er een keuze is. Net zoals wij er niet voor kiezen om homo te zijn, hebben haters ook niet te kiezen of voor mogen zijn, vind ik.
0: Rake woorden van onze Dries. En dan denk ik, zijn u toch gewoon eens lief voor elkaar? Of zoals Mieke van den Broek in de app stuurt. Goed gezegd, Dries. Iedereen is gelijk en iedereen is anders. En het is ook een boodschap die vervat zit in het nummer Stonewall Riots Forever van Dressed Like Boys. Dus laat dat dan nog maar eens wat meer kracht bijzetten.
5: Clubs came down, but a brick wall opened up.

hoop eerlijk gezegd zo hard dat je er al iets van gezien hebt in de krant of op sociale media liever. Want we moeten het er helaas nog altijd over hebben.

0: Ja, Royal Blood, die zijn er niet bij. Maar luister eens even naar die reeks artiesten die mee op Snowcase gaan.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Andromedic, Dikke, Black Box Revelation en Jay Bernard. Zij hebben al bevestigd en hebben hun skipas al in hun polletjes gekregen. Maar dat zijn niet alle artiesten. We hebben zometeen nog artiesten die we kunnen aankondigen. Volgend uur doen we dat, maar we doen dat nu gewoon ook al. En net zoals bij de vorige, is dat met spannende muziek. En een bepaald must-singer gehalte. Want voor mij staat de volgende Snowcase-artiest. Maar jij kan misschien even mee beginnen raden. Dag Snowcase-artiest.
2: Hey.
0: Goh. Snowcase-artiest, de hoeveelste keer is het dat jij mee op Snowcase gaat?
2: Ik denk de... Oh ja. Ik denk de vierde keer.
0: Oké. Jij weet dan wat er heel leuk is aan de Snowcase. Maar als je één ding moet kiezen, wat is dan het leukste?
2: De après-ski. 100%.
0: Snowcase-artiest, iets helemaal anders. Wat was jouw hoogtepunt deze week?
2: Ik ben net teruggekomen van India Tour.
0: Ja, dit moet eigenlijk al wat meegeven. Snowcase-artiest, ben jij toevallig ook een Studio Brussel-collega?
2: Ja, toch wel, Thibo, ja.
0: Snowcase-artiest, wie ben jij?
2: Het is Amber Broos.
0: Ja, kijk Amber, wij moeten dan wat spanning opbouwen, hè. Maar...
2: Amai, you caught me off guard.
0: Hip hip hoera, jij gaat opnieuw mee op Snowcase.
2: Ja, superleuk. Ik kijk er mega hard weer naar uit. Dat is ieder jaar supergezellig. Ja, ik weet eigenlijk niet of het de vierde keer is. Of ik ben al een paar keer mee mogen gaan. Dat is altijd super tof geweest. Dus.
0: De laatste keer was vorig jaar. Toen waren wij er ook bij. Jij weet dan perfect wat een Snowcase is. Ik heb al wat mensen gehoord die zeggen van... Ah, ik ben wel eens aan het twijfelen om toch eens tickets te gaan kopen of een reis te boeken. Misschien toch makkelijk voor een expert als jou om te beantwoorden. Waarom moet je dat toch eens gedaan hebben, een Snowcase?
2: Ja, ik vind dat toch echt een ongelooflijke ervaring. Sowieso vind ik van die party-skivakanties echt super tof. Omdat je heel erg bandt, zowel met, als artiest met het publiek als andersom. Maar specifiek ook van Studio Brussel. Ja, we zijn ook met niet zo'n gigantische groep of zo. Dat is echt super gezellig. De artiesten feesten daar ook mee, echt in het publiek. En ja, dat is echt gewoon ongelooflijk fijn. Ervaring en je gaat daar echt hele mooie herinneringen aan overhouden.
0: Met andere woorden, als je meegaat op Snowcase, dan word je persoonlijke vrienden met jou.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik heb vorig jaar ook voor de eerste keer, wat is dat, gecrowdsurfed.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat was de allereerste keer ooit en dat is dus op Subru Snowcase.
0: Ik heb jou toen een klein beetje verplicht ook, weet ik nog.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Maar dat was leuk, hè, Amber?
2: Dat was heel leuk.
0: Kijk, Amber, wat ik ook nog vraag aan alle artiesten die meegaan, is jouw professionele mening over après-ski. Jij bent natuurlijk een gerenommeerd DJ. Wat vind jij van de après-ski-muziek?
2: Je bedoelt specifiek wat je nu net hebt laten horen?
0: Bijvoorbeeld?
2: Of in het algemeen? Want in het algemeen bij Studio Brussel vind ik de après-ski is gewoon dik feesten. En ik speel dan techno en dan is dat nog altijd dik feesten.
0: Ja.
2: Dus dat is sowieso leuk. Maar ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben een partygirl. En als de sfeer juist zit en het feestje is goed, dan is dat ook goed. Snap je wat ik wil zeggen?
0: Ja, ja.
2: Dus ik ga zeker niet judgen. Als je helemaal full moose bar wilt gaan, dan vind ik dat je dat volledig moet doen. Laat je helemaal gaan. Het is daar om te feesten, het is daar om te skiën. En het is, maar, het is eigenlijk de ideale plek om daar echt moose bar après-ski te gaan. Hè? Dus ja.
0: Amber, ik ga naar onze grote baas bij Studio Brussel en ik ga vragen of jij niet gewoon de mascotte kan worden van Snowcase, want je hebt iedereen warm en enthousiast gemaakt. Je kan je reis beginnen boeken via VRT Max, maar Amber, blijf nog even hangen, want we moeten het nog iets hebben over vanavond. Want je hebt nog plannen op Studio Brussel.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
3: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Dit hoor je dus binnenkort op Snowcase, want het is Calm Down van Juliet Fox, maar vooral van Amber Bros. Dikke schijf, anders.
1: Dankjewel, Thibaut.
0: Zometeen gaan we het nog hebben over iets wat jij gaat verwezenlijken, wat eigenlijk fysiek niet zou kunnen. Jij bent straks te horen op 12 radiostations tegelijk.
1: Ongelooflijk.
0: Goddomme.
2: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. It's a
3: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Iedereen in de

0: Uwouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag scoutsweekend.
5: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
4: Wauw!
2: Van Vibra.
6: Knaldi.
7: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Daarnet aangekondigd voor de Snowcase. Amber Broos, jij gaat mee.
1: Ik ga helemaal mee.
0: Maar dat is niet het enige dat jij vandaag verwezenlijkt.
2: Studio Brussel. One massive Friday night.
3: Europe's biggest dance show.
0: Europe's biggest dance show. Dat is iets dat vanavond gaat gebeuren en waar jij een grote rol gaat spelen voor onze natie. Wat gaat er gebeuren?
1: Klopt, we gaan eigenlijk uitzenden samen met 12 radiostations, 11 verschillende landen. We gaan eigenlijk tegelijk een gigantische dance show maken dat dan op hetzelfde moment wordt uitgezonden over al die verschillende landen.
0: En jij gaat dan eigenlijk, zoals een beetje bij het Eurovisie Songfestival, ons land vertegenwoordigen. Heb je daar bepaalde plannen mee? Wat we dan te horen gaan krijgen voor het Belgische luik?
1: Ja, klopt. Het gaat een volledig Belgisch half uur worden, want ja, elk radiostation krijgt een half uurtje de tijd om zijn of haar land te representeren. En ja, wij gaan volledig Belgisch gaan. Hè. We hebben Amelie Lens er natuurlijk in steken, Charlotte Witte, Pegassi en echt nog een paar leuke verrassingen. Maar ik zou zeggen, zeker blijven luisteren.
0: Ik heb wel een klein vogeltje horen fluisteren. Iets met Nanetsky.
1: Ja, klopt. Wij mogen in primeur de nieuwe plaat spelen van Nanetsky. Voor de allereerste keer dus hier bij Studio Brussel op Europe's Biggest Dance Show. Dus dat gaat echt mega zot worden.
0: Om en laat moeten mensen zeker luisteren, Amber.
1: Ja, we zenden dus uit van 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Maar wij, ons deel is dus om 10 uur 's avonds. Dus dan moet je zeker komen supporteren.
0: Nee, bangelijk om te horen dat je dat gaat doen. Bereid gerust nog even verder voor straks voor dat grote moment. En wij luisteren alvast naar een iets oudere Nanetsky. Merci, Amber.
1: Merci.

0: time of your life.
1: Zeker als je vrijdag vrijdag stuurt in de app van VRT Max.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
2: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer boven blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe ver door lievers?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
7: Best Imo!
8: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
8: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Het is tijd voor authentieke verhalen. Door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
11: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
14: En voor mijn pensioen?
15: Tweede of derde pijler, juffrouw?
14: Wat?
15: En hebt u een VAPZ?
14: Wat?
15: Wat is een VAPZ, juffrouw?
14: Ik weet niet.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Humo!
17: Humo!
18: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
19: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
18: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
19: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
18: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
17: Humo!
20: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een btw-nummer?
21: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. C. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
22: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
21: En nummers haat...
22: Is er Dexter.
21: Ja.
22: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
25: VRT Nieuws.
1: Met Toon Janssens.
26: De N-VA wil opnieuw ziektebriefjes, ook als je maar één dag afwezig bent. De partij wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je één dag niet komt werken. De N-VA heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu kan je per jaar 2 dagen zonder ziektebriefje afwezig zijn. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar Axel Ronsen van de N-VA vindt dat werkgevers toch een ziektebriefje moeten kunnen vragen.
27: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt. Zeker bijvoorbeeld... Na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen.
26: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere partijen weinig enthousiasme voor dit wetsvoorstel. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme kwamen speurders vandaag het onderzoek toelichten. Een aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie, waarbij de vader toonde hoe hij zijn dochters verstikt had. De advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes noemt de feiten onbegrijpelijk.
28: Voor mij was het van groot belang om te zien hoe dat je dat kunt nadoen. Het zijn tenslotte uw eigen kinderen die je vermoord hebt. En de manier hoe dat hij het gedaan heeft. Als mens denk ik niet dat je daartoe in staat bent, maar blijkbaar wel. Dat is onbegrijpelijk.
26: De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de oogst van de aardappelen. Omdat er deze zomer zo weinig regen is gevallen, is de grond extra hard en droog en daardoor verloopt de oogst moeilijk. De aardappelen raken bij de oogst ook beschadigd, vertelt het Algemeen Boerensyndicaat. Het
0: punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit vooraleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond, ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet, waardoor dat ze inderdaad meegaan op uw kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in uw roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
26: In Duitsland komt er een brandstofkorting voor de periode van oktober tot en met december. Dat heeft het Duitse parlement beslist nu de brandstofprijzen zo fel gestegen zijn. Per liter diesel en benzine wordt de belasting met 14 cent verlaagd. Met de BTW erbij komt dat neer op een korting van ongeveer 17 cent per liter. Het weer, vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en vannacht dan temperaturen rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag wat warmer tot 26 graden.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: 6 uur op een vrijdagavond en dan is het natuurlijk ook file rijden naar Nederland op de Antwerpsring bijvoorbeeld. 30 minuten lang tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen is het file op de A12 vanaf Stabroek 25 minuten. Op de E313 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 in Ranst door een ongeval. En op de A12 10 minuten erbij tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Leumen is het ook 20 minuten trager rijden met filegolven op de E313 tussen Herentals en Ham. En Brussel dan op de buitenring 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht door een ongeval. En op de binnenring 50 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En dan op de N44 van Maldegem naar Aalter is er hinder tussen de Ursulenweg en de Brugstraat. Dat komt door een ongeval.
9: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Studio Brussel. Antibon.
1: Wie heeft er zijn weekend al ingezet en doet dat stevast met fritten? Ah wel, dan kan ik je alleen maar feliciteren en dat vooral ook toewensen aan iemand anders. Hier ligt nog 50 euro fritbudget en het kan van jou zijn als je vrijdag frietdag stuurt in de app.
2: Je luistert naar
9: Studio Brussel. Life is music.

0: nu al benieuwd naar dat nieuwe album van Queens of the Stone Age volgende maand. Maar first things first, second things second en third things third. Want straks is er Amber Bros met Europe's Biggest Dance Show hier op Studio Brussel. De Rode Duivels die zijn zich ook aan het klaarmaken om in de Nations League tegen Italië te spelen. Maar wat doe jij op dit moment om 6:07? Ja, het enige juiste antwoord is goesting hebben in een frut.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Vrijdag, frietdag.
0: En dat is goed nieuws als je goesting hebt in een frut, want we hebben hier nog €50 frietbudget liggen. Dat deden we vorig uur ook al. Doen we elke vrijdag iets over 5, maar ik zit hier nog een uur extra, dus we smijten ermee. Twee mensen die kans maken en dat is enerzijds Wout uit Lokeren. Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Wout, je hebt een extreem goede reden waarom je €50 aan frietbudget verdient. Vertel eens.
2: Ja, we zijn eigenlijk al twee dagen onderweg met een auto van Noorwegen terug naar huis. Dus ja, het is echt zeer welkom.
0: Ja, en ik denk dat ik voor heel de natie mag spreken dat als je van op reis terugkomt, dan is het eerste dat je doet fritten eten, toch, hè?
2: Ja, want we waren er ook echt al 2 uur over bezig dat we er echt van gingen genieten.
0: Ja, kijk Wout, ik gun het je vooral, maar je moet natuurlijk nog spelen tegen Eline uit Brugge. Hallo.
3: Hey.
0: Eline, ja, Wout heeft wel een extreem goede reden, maar wat zou jouw reden kunnen zijn op deze vrijdag?
3: Wel, ik ben ook al 2 dagen volop taart aan het maken met mijn zaak Biscuit, omdat ik straks een trouwbuffet, het dessertbuffet voor een trouw moet voorzien. Dus het is een race tegen de klok, dus een snel frietje zou handig zijn.
0: Ja, jij bent een harde werker die het verdient. Wout is dan weer de vakantieganger, maar ik gun het jullie allebei. Het principe is nog altijd ongewijzigd. Wij hebben hier een zak diepvriesartiesten. Die gaat zo meteen open. Die worden het liefst krokant gebakken. En het is aan jullie om te herkennen welke artiesten wij in het fritvet gooien. Om de beurt mag je 1 artiest opnoemen. Vanaf het moment dat iemand fout antwoordt of het niet meer weet, dan wint de andere. Is dat duidelijk?
2: Ja. Yes.
0: Wout, jij was de eerste die daarnet gestuurd heeft, dus jij mag als eerste antwoorden. Maar eerst die zak artiesten. Luister goed.

0: Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze, onze artiesten. Wout, jij mag.
1: Lana Del Rey.
0: Sorry, zeg dat nog eens.
1: Lana Del Rey.
0: Jawel, Eline, het is aan jou.
2: Dekker.
0: Een dikke curryworst, dat zou zomaar eens kunnen smaken. Wout, terug naar jou.
1: Olivia Rodrigo.
0: Dikke duim. Eline.
2: Bob Marley.
0: Dat is heel duidelijk gearticuleerd. En juist. Wout, terug naar jou.
1: De jeugd van tegenwoordig.
0: Met een kleine aarzeling. Maar wel correct. Eline, kan jij nog?
2: Ik hoop het. Plastic Bertrand.
0: Daar zit wel heel veel aarzeling in, hè?
2: Ja.
0: Ik kijk naar de jury. Jawel, jawel, jawel. Wout, kom aan, man.
1: Ik ga gokken, denk ik.
0: Pas op, hè.
1: Haunted Youth.
0: The Haunted Youth. Ik kijk opnieuw naar de jury. The Haunted Youth zat niet in de fritmix. Maar dat wil dus zeggen dat Eline, jij als harde werkster, €50 fritbudget wint.
2: Dat is wel, dankjewel.
0: Oh, dit doet toch deugd, denk ik, Eline?
2: Ja, amai, ja, ben heel blij, super. Veilige rit wel aan Wout.
0: Kijk, wij gaan Wout veilige thuisrit wensen. En hij moet sowieso langs het fritkot passeren, dat ging hij sowieso doen. Maar jij krijgt die €50 opgestuurd. Laat het smaken, Eline.
3: Studio Brussel. Frietjes zonder Pauwels, dat is pas gênant. Pauwels sausen, gênant lekker. Valentino. No está la vieja historia
4: de sus discrepancias con Picasso. Meister, kassa, loop niet zomaar op Prada. Met Rari loop nog met Whitney. Dat zal ze

gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina.

0: Heidi Heremans is bezorgd. Zij stuurt, heb ik een uur vroeger gedaan met werken of zenden jullie gewoon langer uit? Nee Heidi, wij maken een uur langer radio tot 7 uur, want dan is het Europe's Biggest Dance Show. Eerst nog onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

0: Zometeen krijg je ook een volgende Snowcase-artiest te horen die met ons naar Lessibel gaat in maart. En ja, dat gaat plezant worden.
1: De Hayley Williams Show, 14 juni 2027 in Vorst Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vorst Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
2: Iedereen, team plezier!

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ja, met die banaan.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.

0: Last Night van The Strokes. Ondertussen begint die Snowcase line-up serieus aan te dikken.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Want wie hebben we ondertussen al op de line-up staan? We hebben daar straks aangekondigd dat Amber Bros meegaat. We hebben ook Dikke, Blackbox Revelation, Andromedic en Jay Bernard. En daar mogen we dus nu alweer iemand aan toevoegen. En dan is enige spanning denk ik wel op zijn plaats, want de artiest in kwestie hangt normaal gezien aan de lijn. Hallo, dag Snowcase-artiest.
2: Hallo.
0: Oké, Snowcase-artiest. Ben jij al eens mee op Snowcase geweest?
2: Jazeker.
0: En met welke drie woorden zou je je enthousiasme voor de Snowcase beschrijven?
2: Amai. Heel leuk.
0: Snowcase-artiest, hoe hard kan jij het skireis eten appreciëren?
2: Het gaat voor mij alleen maar om het eten gaan, denk ik.
0: Zouden we jou dan misschien niet alleen als artiest, maar ook als masterchef kunnen omschrijven?
2: Dat zou wel kunnen.
0: Snowcase-artiest, je mag het misschien gewoon zeggen. Wie ben jij?
2: Hallo, mijn naam is Hakim.
0: Ja! Oh, Hakim, zijn wij even blij dat jij meegaat. Ik hoop dat jij zelf ook enthousiast bent.
2: Jazeker, jawel. Ik ben niet gekend als als iemand die heel veel gaat skiën. Eerder een koukleum, maar ik vind het wel altijd leuk op te gaan.
0: Oké, want je hebt gezegd daarnet van je bent al eens mee geweest op Snowcase. Wanneer was dat dan en wat heb je daarvan onthouden?
2: Dat is een dikke 10 jaar geleden en ik heb onthouden dat het echt hele ruige, stevige feestjes waren.
0: Ja.
2: En dat ik poging tot skiën en snowboarden heb gedaan, maar iedereen lachte me gewoon uit.
0: Allee,
2: het ging gewoon niet. Kan dat niet.
0: Ja, en ga je nu misschien een nieuwe poging ondernemen om het te leren?
2: Ik denk dat ik het wel ga doen. Ze hebben mij toen, ik herinner me nog heel goed, zo de babybaan gegeven met allemaal stootkussens. En iedereen sprak me ook aan omwille van het feit dat ik een jeansbroek aan had en geen skipak. Dat was blijkbaar een dingetje dat je wel een skipak moet aandoen.
0: Ja, misschien wel. Ja, we hebben Dikke ook al aangekondigd als artiest. Die heeft ook nog niet echt veel ervaring met het skiën. Hij heeft nu wat zenuwen en denkt alleen maar pizza. Maar als jij nu al mag denken aan Snowcase 2027, waar denk jij dan aan?
2: Kaas eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja, ik herinner me altijd, wel als ik op Snowcase ging, dat we heel veel avonden met raclettes en kaas en ik stonk naar kaas en zo zweet mixt met zo bier dat gegooid werd in de club of zo.
0: Maar dat hoeft dan natuurlijk geen slecht ding te zijn, liever. Ja, het is Hakim met een dubbele M. Dat wil zeggen dat jij meegaat als artiest, als DJ. Wat mogen de Snowcase-gangers verwachten van jouw set?
2: Ik denk dat er een mooie mix gaat zijn tussen zo van die goede raves. Met zo wat sexy dansjes hier en daar. En dan gewoon verwacht het onverwachte.
0: Oké. Kijk, wij verwachten het onverwachte. Misschien nog één ding, Hakim. Jij was hier vorige week ook nog om onze Nona te helpen met koken. Is er iets wat zij misschien voor jou kan voorzien? Of waar ze jou mee kan helpen als jullie samen op Snowcase gaan?
2: Ze heeft mijn boek nu, hè? Dus ik zou zeggen, blok het en maak mij iets ter plekke.
0: Ja, en ik ga vooral meegeven dat het ook iets met de zwetende kazen mag zijn dan.
2: Ja, zeker. Allee, ja, zwetende kazen nu niet, maar kaas mag wel prominent aanwezig zijn.
0: Oké, kijk hoe. Hakim, heel erg bedankt om te bellen en vooral heel erg bedankt om mee te gaan op Snowcase. Wij kijken er alvast naar uit en dan zien we elkaar in de bergen, hè.
2: Ja, sowieso. Tot snel.
0: Dankjewel.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
3: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio
3: Brussel.

0: aangename herrie van onze Harry Styles. Maar als het 6:30 gepasseerd is, dan mag het alles iets rustiger zijn. Rustiger in de vorm van een pianotape. Elke week zetten wij een Belgische of ja, een internationale artiest achter onze roospaarse piano. Die is ondertussen al serieus bepoteld door heel wat artiesten. Maar deze week was het de beurt aan Jan Paternoster en dus ook Black Box Revelation. Ze speelden een gloednieuw nummer op die piano, getiteld Wicked, dat ook op hun nieuwe album zal staan dat volgend jaar uitkomt. En ja, Jan en Dries van Black Box Revelation zijn zeer blij met de reacties die al op die pianotape zijn gekomen. Maar ze willen jullie vooral hoogstpersoonlijk en oprecht bedanken.
1: Hey Nona en Thibaut, merci voor alle fijne reacties op de pianotape van Wicked. We hebben ons proberen laten zien van de andere kant. Een beetje uitgekleed aan die piano, leuke backing vocals. Ik vond alleszins heel fijn om er te staan. En voilà. Ik vond alleszins heel fijn om er te staan. Ik hoop dat jullie er ook van genieten als je hem nog eens herbeluistert. Yo!
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max. Studio Brussel.

0: De nieuwste pianotape met Black Box Revelation Wicked. Ja, vroeger was dit voldoende om te weten waarover het gaat.
1: EA Sports. It's in the game.
0: Maar tegenwoordig spreken we niet meer over FIFA, maar wel over EA FC 27. Dat lijkt op een barcode, maar het nieuwe voetbalspel is wel uit sinds vandaag. En daar staat goede muziek op. Je hoort het zo meteen.
2: Vol kippenvelmomenten en meeslepende meezingers. Dit najaar hoor je de meest indrukwekkende stemmen en popklassiekers in La Madeleine. Laat je raken door het talent van Freya Ridings, Gavin DeGraw en Matt Hansen. You gotta let 'em go. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
4: Jij bent een slimme.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Amai, die back-to-school actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
10: Ah, hoor ik mijn naam?
9: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
10: Ik bouw slim op.
9: Maar niet snel.
10: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad. Inclusief accessoires.
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
12: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.

Mochten er mensen zijn die niet alleen muziek, maar ook games interessant vinden, het is de moment. Want sinds vandaag verkrijgbaar de game EAFC 27. Ja, dat is een hele mond vol, maar een normale mens zou gewoon zeggen FIFA 27. Het voetbalspel waarbij je dus met teams kan spelen, online of tegen elkaar, is al jarenlang een vaste waarde als het gaat over games. En dat is ook een vaste waarde als het gaat over een goede soundtrack. Doorheen de jaren, en ik heb het zelf ook gespeeld, heb ik daar al heel veel goede muziek door leren kennen. Luister even mee. Check.

hoort het, dat zijn wereldbekende hits. Maar het heeft ook al Belgen op de soundtrack gehad. Zoals een Black Wave of een Goose. En vorig jaar ook nog Solwax. En nu, FIFA 27. Dit jaar zitten er op die soundtrack weer heel wat goede artiesten. Bijvoorbeeld onze hotshot van vorige week.

eerder deze zomer nog op de mainstage van Rock Werchter. Nu dus in het FIFA-voetbalspel The War on Drugs met het nummer Who's Dead. Dat is waarschijnlijk een zeer gepast muziekje als je met Erling Haaland solo iedereen passeert. Dit passeert ook. Bangelijk. Onze eigenste Angel, waardoor het spel ook weer een Belgisch randje krijgt. Maar dan samen met Justice het nummer What You Want in the Fuckers Remix. Ik denk dat dat ook wel kan helpen als je wat gefrustreerd bent omdat je 3-0 achter staat. Nog een andere favoriete band op diezelfde soundtrack. Van hun nieuwste plaat, The Strokes met Lonely in the Future. En ook deze samenwerking liever van Generation en Young Lean was onlangs heel veel te horen hier op Studio Brussel. En een van de meest bekeken videoclips van het jaar en dus ook op jouw voetbalspel. EAFC 27 is vanaf nu te verkrijgen en zou eigenlijk ook een goede vinylplaat kunnen zijn.

Zegt nu zelf, dat is een hele goede soundtrack als het gaat over een videospel. Zometeen is er Amber Bros die Europe's Biggest Dance Show gaat laten starten. Eerst ook nog Sam Fender en Olivia Dean. Life is music.

0: 12 landen die meedoen op 12 radiostations tegelijk. Europe's Biggest Dance Show gaat zo meteen beginnen met Amber Broos. En om 10 uur is het alvast aan België. Niet vergeten.
1: Oh, en toen, na dat Tuur had geghost...
2: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
5: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
4: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
6: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Studio Brussel.
16: Amber Broos.
17: Een hele goede avond. Ik hoop dat je klaar zit voor een goede portie dansmuziek. Want we gaan starten met Europe's Biggest Dance Show. Dat zijn 11 landen, 12 radiostations... dat een gigantische dance show gaan maken speciaal voor jou. We beginnen nu en gaan doorgaan tot 1 uur deze avond. En starten doen we met BBC Radio 1. En dat zou ongeveer een uur moeten eraan komen.
18: Hallo.
19: Goedenavond.
20: Mooi.
19: Previer.
21: 11 countries, one massive night of dance.
22: Coming up tonight.
23: Let's dance.
24: London.
25: Dublin.
26: Cologne.
27: Berlin.
28: Tallinn.
29: Vienna.
30: Stockholm.
31: Brussels.
32: Helsinki.
33: Oslo.
34: Amsterdam.
35: Kiel.
36: This
37: is Europe's biggest dance show.
38: Right now.
39: Live from London.
40: Daddy.
41: Howard.
42: BBC Radio.
43: One.
44: Yes, hello, welcome.

En hoppen zijn er ingevlogen. Welkom bij Europe's Biggest Dance Show. Het grootste dansprogramma van het jaar. Want er zijn 12 verschillende radiostations aan het uitzenden op hetzelfde moment in 11 verschillende landen. Elk land krijgt een half uurtje de tijd om het beste van zichzelf te geven. En wij gaan dat ook hier doen samen met Studio Brussel om 10 uur. Dus het gaat een hele mooie avond worden. We zijn al sinds al van start gegaan met BBC Radio 1 vanuit de UK. En zoals je misschien hebt gehoord, gaan we nog naar Duitsland, Zweden, Nederland. Het gaat heel cool worden.

0: you want to call it, but always on a Friday, it has to be the biggest dance track released that week, and there's no doubt about it that tonight it is this. Bicep, featuring Clark and Saskia. Viper is our hottest record on Radio 1.
1: It's Europe's biggest dance show.
2: Let's dance! We zijn bezig met Europe's biggest dance show. 12 radiostations, zelfde over 11 verschillende landen, dezelfde dikke dance tracks uit. Nu is het aan de BBC Radio 1. En we gaan zo meteen nog even naar hun terugkeren na de reclame. Ik zou zeggen, zeker blijven hangen, want we blijven hier nog tot 1 uur deze nacht uitzenden.
3: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nog voor je kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Studio Brussel. En we zijn terug bij Europe's Biggest Dance Show, waar we samen met 11 andere radiostations live de beste dansmuziek uitzenden. BBC Radio 1 is net van start gegaan en die zijn nog altijd bezig en we gaan eens luisteren hoe het daar klinkt.

0: Een hele goede avond en welkom bij de beste party van je vrijdagavond. En ook een van de grootste, want je luistert naar Europe's Biggest Fan Show. Samen met nog 10 andere verschillende landen die allemaal tegelijkertijd hetzelfde aan het uitzenden zijn.
1: So sad, such a beautiful track and one of the most played songs in Sweden right now. I heard them play it a few times this summer and it was always a special moment. Definitely a summer highlight for me.
2: This is Europe's biggest dance show from Stockholm. So, what's been your favorite dance music memory this summer? Got a moment you'll never forget? Or maybe you just want to say hi. So, please send us a message.
1: Tonight, all stations are using the same WhatsApp number for your messages. Plus 44 3700 100 100.
0: Ja, je luistert dus nu eerst naar 30 minuten van Zweden. Elk radiostation krijgt 30 minuten de tijd om het beste van hun land te representen. En zoals je net hoorde, er is dus een internationaal WhatsApp-nummer. Maar stuur ook gerust even een berichtje in de VRT Max-app. Dat is altijd superleuk om te luisteren.
3: En I'm happy to join in with the guest mix for Europe's biggest dance show. I got mashups, anthems and club bangers. And I will also play you some new, fresh out the oven Galantis, like this one, Stay Alive.

0: We zijn naar het half uur aan het luisteren van Zweden hier op Europe's Biggest Dance Show. Straks komen we nog even terug luisteren naar wat ze allemaal nog in petto voor ons hebben. Maar dat is voor na de reclame.
1: Go. Van 6 tot 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles.
2: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel, Blackbox Revelation, Dikke, Jay Bernard, Hakim, Amber Bros, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, de Snowcase.
2: Samen met Sunweb.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
5: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Waar kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is geen volledig overzicht.
7: Ah, oh, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Joehoe.
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
11: Kruidvat.
2: Studio Brussel.
0: Klaar voor nog meer goede dansmuziek hier bij Europe's Biggest Dance Show. 12 verschillende radiostations zenden tegelijkertijd uit en mogen elk om beurt het beste laten zien van wat hun land te bieden heeft. En we gaan nu even intunen bij Zweden. Die waren daar net al bezig, maar ze hebben dus nog 20 minuten. En we gaan samen gewoon daarop viben. Het is Galantis nu dat bezig is, normaal gezien. Live vanuit Zweden en dan Fatboy Slim er nog in. Zalig, een hele goede avond en welkom.

Als je nu heel veel Engels hoort gebabbeld worden, dat is helemaal oké. Okay. Er is geen probleem in je radio. Je luistert nog altijd naar Studio Brussel, want wij doen vanavond mee aan Europe's Biggest Dance Show. Van ja, 7 tot 1 uur 's nachts doen wij mee eigenlijk samen met nog 11 andere landen, 12 radiostations. Wij maken één heel grote fijne dansshow. En elk land heeft eigenlijk een half uurtje de tijd om hun land te representeren liever. En het beste te laten zien van wat zij in hun mars hebben. Ondertussen zijn we nu hier aan het luisteren naar Zweden. Daarna gaan we naar nog Noorwegen. Dan gaan we 2 keer Duitsland doen, Ierland. Het komt allemaal voorbij. En dan om 10 uur deze avond is het eindelijk aan ons. En dan gaan we een half uurtje alleen maar het beste spelen van de Belgische artiesten. Er gaat Charlotte Witte in zitten. Amelie Lens gaat erin zitten. Maar ook Youst en Andromatic gaan allemaal voorbij komen. Dus ik zou zeggen, zeker intunen om 10 uur. Dan gaan we live gaan. Go show them some love. Ondertussen komen hier al heel veel leuke berichtjes binnen in de VRT Max app. Tim die stuurt hier 12 points to Belgium. Geniaal. Harry die vraagt van ja, hoe laat is het eindelijk aan ons, aan België? Dat is dus om 10 uur. Zeker dan intunen voor de Belgen te supporten. En is er een playlist ter beschikking van iedereen, van alle landen? Dat weet ik niet direct, Tom. Maar je kan het wel natuurlijk herbeluisteren via VRT Max, het Studio Brussel kanaal. Dus ik zou zeggen, als je lekker wilt opwarmen voor deze avond, gewoon blijven hangen en genieten van al die verschillende landen hier bij Europe's Biggest Dance Show.

0: Moving to the Sun here on Europe's biggest dance show and the P3 studio in Stockholm.
1: And we got a nice few text messages to the show.
2: Hugel met Moving to the Sun om het half uur van Zweden mee af te ronden. Zometeen gaan we naar Noorwegen gaan en ik ben heel benieuwd wat zij voor ons hebben voorbereid.
3: Epica viert hun 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest. Vrijdag 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel. It's a
4: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
5: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Iedereen in positie!

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, Natty Banaan.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Hema!
7: Humo!
6: Hema!
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Hema!
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Tegen klanten met een sterretje inderdaad, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
13: Tegels,
14: natuursteen,
13: parket, Impermo.
12: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
1: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Het is herfst, met regen, vallende bladeren en daardoor soms een verrassend glad wegdek. Wat bij een aanrijding? Wie betaalt? Ben je in je recht? Dan is het simpel. De tegenpartij of dienstverzekeraar vergoedt je materiële schade en eventuele lichamelijke letsels. Ben je zelf in fout? Dan vergoedt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto de schade die jij hebt aangericht bij de tegenpartij. Maar niet de schade aan je eigen wagen. Daarvoor heb je een Omnium-verzekering nodig. Raak je zelf gewond? Met een bestuurdersverzekering krijg je je letsels vergoed. Neem dus even de tijd om je verzekeringen te checken. Zo geniet je onderweg in alle vertrouwen van die prachtige herfstkleuren. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
15: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
1: Studio Brussel.
16: We gaan terug naar de goede dancemuziek met Europe's Biggest Dance Show. We zitten nu bij het half uur van Noorwegen en dat klinkt zo.

0: am.
1: This is Radio 1 Dance.
2: We zijn nog altijd bezig met Europe's Biggest Dance Show. We zenden uit met 12 verschillende radiostations, 11 verschillende landen. En we zijn allemaal een beetje op elkaar aan het intunen. Dus je hoort het, hè. Het is een beetje rock and roll radio, noemt men dat. Maar ik zou zeggen, zeker blijven hangen. We blijven nog uitzenden tot 1 uur deze nacht. En om 10 uur is het eindelijk aan ons. Dan gaan wij een half uur laten zien wat het beste Belgische talent eigenlijk voorschoot. Tot de beste Belgische dance tracks van het afgelopen jaar. Maar ondertussen gaan we nog even verder luisteren. Ik zou zeggen, zeker blijven hangen. We gaan straks naar Noorwegen, nog naar Duitsland, Ierland. En dan is het aan ons. Dus het gaat een fijne avond worden. Welkom.

Yes, normaal gezien waren we nu naar het half uurtje geschakeld van Noorwegen. Als je net intuned, je luistert nog altijd naar Europe's Biggest Dance Show. Daar maken we één gigantische dance radioshow met eigenlijk 11 verschillende landen, 12 verschillende radiostations. Het is echt gigantisch. Nu was het half uurtje voor Noorwegen, maar ik denk dat daar een klein beetje iets mis is gelopen. Dus we zijn even teruggeschakeld naar de BBC Radio 1. Ja, zo moet dat, hè, mensen. We blijven er gewoon tegenaan gaan. Straks is het aan ons. Het gaat vol een bak worden. Dus ik zou zeggen, sit back and relax and enjoy the good music.

We zijn hier al lekker aan het grooven. Het is nog maar 7:15. Wij gaan hier uitzenden tot 1 uur deze nacht. Want we zijn bezig met Europe's Biggest Dance Show. Dat zijn 11 verschillende landen, 12 radiostations dat op hetzelfde moment dezelfde muziek aan het uitzenden zijn. En dat zijn we dus nu ook aan het doen. Normaal gezien zouden onze Noorse collega's het nu hebben overgenomen. Maar helaas is daar blijkbaar iets misgegaan. Ze zijn het aan het proberen regelen. Dus het is even geen Noorse presentatie, maar wel nog altijd plaatjes vandaar. Dus ik zou zeggen, we blijven er nog even van genieten. En hopelijk komt Noorwegen nog erdoor voor een beetje Noorse goede vibes deze richting uit te sturen. Ondertussen luisteren we hier nog naar de backup plaatjes van de BBC Radio 1.

We zijn hier aan het viben bij Europe's Biggest Dance Show. Normaal gezien gingen we nu naar het half uur van Noorwegen luisteren, maar ja, helaas met zo'n grote productie. Ik zeg het, 12 radiostations, 11 verschillende landen, kan er wel iets misgaan en dat is helaas het geval bij Noorwegen geweest. Maar geen probleem, want de BBC die stuurt hier hele goede backup plaatjes door, zodat we hier gewoon kunnen blijven gaan, want het duurt hier nog tot 1 uur deze nacht. Ik ga eens kijken naar de volgorde, want binnen 4 minuten na Noorwegen is het normaal gezien tijd voor Duitsland. We gaan naar Eins Live gaan, daarna is het Fritz Germany, dan nog Ierland en dan is het tijd voor Studio Brussel voor ons. Sowieso supergezellig, want alleen maar Belgische dansplaten spelen van Belgische artiesten. Dus het gaat zeker de moeite worden om te blijven luisteren en gewoon keihard te supporten voor our Belgian talents. Ik krijg ondertussen ook heel veel leuke berichtjes hier binnengestuurd. Ik zie hier Tom staan, ik zie hier Tim staan. Harry die stuurt ook dat hij mee aan het luisteren is. Dan stuurt Joren ook een heel leuk bericht hier. Ja, daar kan Eurosong nog wat van leren. Hij zegt, wat een prachtig initiatief. Enkel maar goede muziek. Ik ben benieuwd wat wij gaan doen. Wel, Joren, zeker blijven hangen tot 10 uur, want dan gaan we er tegenaan knallen. En dan gaan we straks even kijken naar Duitsland.

Hopla, hopla, alles gaat hier weer vlotjes bij Europe's Biggest Dance Show. Daarnet hadden we even een kleine pauze bij Noorwegen, maar we zijn nu helemaal terug bij Eins Live in Duitsland. En zij hebben eigenlijk David Guetta kunnen vastkrijgen, dus ja, moet je toch een schouderklopje geven. Heel leuk dat Duitsland dat doet. Maar wij straks gaan er ook tegenaan knallen, hoor. Ja, ja, ja. Om 10 uur gaan wij een half uur de beste dansplaten uit België laten horen van opkomend nieuw talent. De nieuwe plaat onder andere ook van Netsky, dat nog niet is uitgebracht. Dat wij voor de allereerste keer mogen gaan uitzenden. Dat is heel zot. En natuurlijk ook gevestigde waarden zoals Amelie Lens en Charlotte Witte. Die komen daar ook in voor. Dus het gaat heel hard raven zijn bij ons een half uurtje. Want wij Belgen, wij houden natuurlijk van feesten. Dus we gaan die liefde gewoon proberen sturen naar heel Europa. Naar die 11 verschillende landen, 12 radiostations, zo zit het. We gaan het gewoon sturen naar heel Europa, de liefde van België. Maar eerst nog even Duitsland. MUZIEK

aan het luisteren naar een set van Pampot. All the way from Fritz FM in Berlijn in Duitsland. We zijn bezig natuurlijk met Europe's Biggest Dance Show. Waar 11 verschillende landen, 12 radiostations op hetzelfde moment aan het uitzenden zijn. Met de beste dansmuziek. Elk land krijgt een half uurtje de tijd om het beste van zichzelf te tonen. En we zijn dus ondertussen bij Duitsland aangekomen, bij Berlin. En dat maakt dus heel veel sens dat die gewoon een half uur hebben gekozen voor een set van Pampot, meesters van de techno. Dus het gaat even gewoon doorvlammen zijn. Om 10 uur is het aan ons, dan is het aan Studio Brussel en gaan wij een half uur alleen maar Belgische dansplaten spelen. Enkel het beste van het afgelopen jaar ook. En een exclusieve eerste keer dat we de nieuwe track van Netsky mogen spelen. Dus dat wordt ook heel, heel speciaal. Maar dat is voor straks. Even nog viben op Pampot bij Fritz FM in Berlin. Een heel goede avond. Het is vrijdag en we gaan erop vlammen, hè.

Als je je nu bevindt in een donkere club ergens in Berlijn, dan is dat helemaal normaal. Want je bent aan het luisteren naar een set van Panpot Live van Frits FM. Frits FM vanuit Berlijn door Europe's Biggest Dance Show. Want dat zijn we nu aan het doen. We zijn aan het uitzenden op 12 verschillende radiostations in 11 verschillende landen tegelijk voor het beste door te geven van dance in ieder land eigenlijk. Dus iedereen kiest een beetje wat hij doet. Wij hebben besloten om straks om 10 uur en een half uur lang de beste Belgische nummers te spelen. Dus dat is superleuk. Ik zou zeker blijven hangen als ik jou was om de Belgische artiesten ook te supporten. En ondertussen blijven we hier luisteren naar die set van Panpot van op Frits. Dit is Coming In Heavy van Panpot en Eli Brown.

Take me away naar Ierland, misschien naar Dublin, want daar zijn we nu naar aan het luisteren. Want het is nog altijd Europe's Biggest Dance Show, waar 11 verschillende landen, 12 radiostations, ik moet dat natuurlijk juist zeggen, hè, die allemaal samen de handen in elkaar slaan voor één gigantisch fijne dance show te creëren. En dus nu, deze muziek die je aan het horen bent, is dus nu gelijk in 11 andere radiostations bezig. We luisteren dus allemaal gezamenlijk als één Europa, één party people volk naar de radio. Superleuk gewoon. Leuk initiatief van de BBC, waar wij met Studio Brussel natuurlijk ook heel graag aan meewerken. En binnen een dikke 25 minuten is het aan ons. Dan gaan wij een half uur het beste spelen wat België te bieden heeft in dancemuziek. Het gaat superleuk worden. Maar eerst gaan we dus 25 minuten nog even luisteren naar Ierland. So enjoy!

Zalige platen hier live vanuit Ierland. Ja, lieve mensen, binnen 10 minuten, een dikke 10 minuten, is het eindelijk aan ons hier bij Europe's Biggest Dance Show. We gaan een half uur de beste nieuwe dance tracks van België spelen. Dat wordt in 11 verschillende landen tegelijk uitgezonden. Helemaal in het Engels ook. Lekker spannend. Dus als jullie mij straks gaan horen, gaat het in Engels zijn. Ja, ik krijg hier al sinds al heel veel leuke berichtjes binnen in de app. Ja, van mensen die mee aan het supporteren zijn of die mee aan het luisteren zijn. Echt superleuk om allemaal te lezen. Ja, ik hoop dat jullie er ook van genieten. Ik heb er al sinds super veel zin in. Dus tot zometeen.

dance floor. Look around you. The space you hold.

0: En we zijn weer terug in het Nederlands. We hebben net ons eigen half uurtje gehad hier met Studio Brussel op Europe's Biggest Dance Show. Heel veel leuke berichtjes binnengekregen van mensen die mee aan het genieten waren. En onze Belgische artiesten mee aan het supporten waren. Het was het beste van de dancemuziek uit het afgelopen jaar hier uit België. Alle techno, alle drum and bass, alle house, alles kan ertussen. Het was super fijn om die Belgische artiesten naar heel Europa te verspreiden. En zo in toch, wat is het, 11 verschillende landen, 12 verschillende radiostations tegelijk op mee te dansen. Ondertussen kunnen we weer genieten van de vibes van Finland.
1: I've definitely gone through the roof during the past year. And these days it seems that people call 140 BPM stuff house. But I don't mind. As long as the vibes are as good as in this one. This is floating.

0: Ik weet niet hoe het bij jou gaat op deze mooie vrijdagavond, maar ik word alleszins heel goed gezind van de presentator van Finland. En ik word ook goed gezind van deze remix van Lovestruck. Hier allemaal op Europe's Biggest Dance Show. Het kan allemaal natuurlijk. Want tot 1 uur deze nacht zenden wij nog altijd met 11 andere radiostations live uit. We krijgen elk een half uurtje om het beste van onszelf te tonen. Het beste van de dance van ons land. Wij hebben het een half uurtje gedaan en nu is het dus aan Finland.
1: That's Tantrum Desire in Southside Spinners Love Struck. And guess what? Our national anthem, Sandstorm, has gotten the very first pack of official remixes, and it's today when this one has been officially released. First play on Europe's Biggest Dance Show, this is Darude and Sandstorm and Dimension Remix.

Als je net intuned, je bent nog altijd aan het luisteren naar Europe's Biggest Fan Show, waar we samenwerken met 11 andere radiostations en het wordt in totaal in 12 landen tegelijk uitgezonden. Je bent nu aan het luisteren naar Estland, als ik me niet vergis, en zij zijn wel all the way aan het gaan eigenlijk. Ze hebben duidelijk een visie en weet je, ik ben all here for it. En we gaan dat omarmen en we gaan ervan genieten. En het is gewoon één groot feestje in al die Europese landen. En voilà, dat is superleuk, hè, dat iedereen gewoon zijn eigen ding doet. Dus tot 11:30 is het nog Estland. Daarna gaan we ook nog naar Oekraïne gaan voor af te sluiten. En is het natuurlijk ook nog tijd voor de Nederlanders. Ook heel leuk. Maar het is sowieso nog tot 1 uur deze nacht dat we hier vol een bak gas geven. Samen met al die andere Europese landen. Om samen één fijn groot Europees feestje te maken.

Als je nu onderweg bent naar een goed feestje en een goede opwarming zoekt, dan zit je hier helemaal goed. Want we zijn nog altijd bezig met Europe's Biggest Dance Show. Nog tot 1 uur deze nacht. Het zijn 12 verschillende landen, 11 verschillende landen met 12 verschillende radiostations dat samen één gigantische dansshow maken. En dus dat wordt nu allemaal op hetzelfde moment uitgezonden. Dat is echt heel, heel zot. Wij hebben ons half uurtje al gehad, daarnet om 10 uur. Maar dus nu krijgen we nog altijd heel veel verschillende andere landen in de volgende half uurtjes. Dit is nu nog tot half is het Estonia, dan is het Austria, de Netherlands. Dan hebben we ook nog als laatste Ukraine dat gaat afsluiten. Dus ja, het gaat nog een hele fijne avond worden. Dus ik zou zeggen, blijf zeker hangen en dansen samen met ons en met heel Europa hier op Europe's Biggest Dance Show.

is het een goed feestje van aan het maken hier bij Europe's Biggest Dance Show. Nog tot 1 uur deze avond vliegen we er goed tegen. Want dan blijven we doorgaan met 12 radiostations, 11 verschillende landen die samen één groot dansprogramma uitzenden. En er zijn superveel mensen aan het meeluisteren. Heel leuk om te lezen. Ik zie hier elke dat aan het meeluisteren is vanuit Peer. Go Limburg, let's go. Niek die stuurt dan weer. Ja, ik ben hier met veel plezier aan het luisteren vanuit Hilversum, uit Nederland. Ja, heel veel leuke berichtjes van mensen die intunen. En ik zou zeggen, blijf zeker luisteren als je deze avond nog weggaat of gewoon thuis toch een lekker feestje wilt maken. Want het is dus toch tot 1 uur. We blijven nu nog even bij Oostenrijk en gaan dan nog naar Nederland en naar Oekraïne voor mee af te sluiten. So enjoy!

tijd aan onze Noorderburen om het hier over te nemen bij Europe's Biggest Stan Show. Het is aan NPO 3FM om Nederland te representeren in dit 6 uur lang durende dansmarathon over heel Europa. Ze zijn er ingevlogen met Shelter en ze zijn ook het voorlaatste land. Straks is het nog aan Oekraïne om af te sluiten. We hebben alleszins sowieso al een hele zotte nacht erop zitten met heel veel leuke radioshows over 11 verschillende landen die allemaal op hetzelfde moment aan het broadcasten waren. Echt mega cool dat we hier ook echt deel van kunnen uitmaken met Studio Brussel voor België. Echt super fijn gewoon. Het is een heel mooi initiatief van de BBC. Ondertussen, ja, Nederland is nog maar net begonnen. Dus het is nog 25 minuten lang vol een bak gas geven.

Amai zeg, Nederland is er wel echt een lap op aan het geven. Als je nu ergens naartoe bent en je denkt van amai, wat is dat daar allemaal bij Studio Brussel? We zijn nog altijd bezig met Europe's Biggest Dance Show. Dat is de grootste dansshow met 12 radiostations in 11 verschillende landen die op hetzelfde moment samen broadcasten. Dus superleuk. Across Europe. This is Europe's Biggest Dance Show. Voilà, ze zeggen het ook nog eens. En we zijn nu bezig eigenlijk aan de laatste 35 minuten tot 1 uur blijven we nog uitzenden. Wij zijn geweest om 10 uur s'avonds. Je kan dat ook herbeluisteren via VRT Max later. En ondertussen gaan we dus nog 5 minuutjes luisteren naar Nederland. Want elk land krijgt een half uurtje en dan sluiten we af met Oekraïne. Maar Nederland is dus echt superleuk bezig. En we gaan er nog even van genieten.

zijn aan het luisteren naar het allerlaatste land hier bij Europe's Biggest Dance Show. We zijn al aan het uitzenden vanaf 7 uur deze avond. Het is een 6 uur langdurend dansmarathon met 11 verschillende landen, 12 verschillende radiostations. En nu zijn we bezig aan het laatste half uur met Oekraïne. Had je misschien al een beetje kunnen raden aan de muziek dat er gespeeld wordt? Superleuk om zo af te sluiten, om zo samen culturen over heel Europa te delen in één groot dansfeest. Super fijn. Het is een initiatief van de BBC Radio 1. En wij zijn heel blij met Studio Brussel dat we daaraan mee mogen doen. Ik zou zeggen, blijf zeker nog hangen. Tot 1 uur, dan is het officieel afgesloten. Dan hebben we echt een fantastische show samen met jou, Rad. Dus nog even genieten van de tracks van Ukraine.

0: This was Que Pasa with Flashback, bringing Radio Promin's 30-minute mix prepared by DJ Leo Leski for Europe's biggest dance show to a close. Thank you to everyone listening across Europe and especially to our listeners in Ukraine. This mix is part of today's Ukrainian electronic music scene, its energy, culture and enduring spirit. 5 years at Europe's biggest dance show are proof that Ukrainian music is heard and finds its listeners across the continents. Thank you to DJ Leo Levski. Many thanks to BBC Radio 1 and the
1: een prachtig einde van een 6 uur durend dansavontuur bij Europe's Biggest Dance Show. Belgium is tuning out.
2: Studio Brussel.
3: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een bee-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft ook de straten in de buurt afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. De brand in de ondergrondse parking van het station van Berchem bij Antwerpen is de voorbije avond geblust. Een elektrische auto had daar vuur gevat. Het incident veroorzaakte heel wat verkeershinder. De ondergrondse parking werd een tijd lang afgesloten en ook het treinverkeer liep in de war. De parking werd in de loop van de avond weer vrijgegeven. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering ook een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
4: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
3: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
5: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
3: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is ook topfavoriet om wereldkampioen te worden.
6: Ik denk niet dat ik bang moet hebben om met een kleine groep naar de mee te gaan. Zeker na 270 kilometer. Dus ik denk dat het een beetje van mijn gevoel zal afhangen in de wedstrijd. Wil ik weg of heb ik het gevoel dat ik de rest wel ga aankunnen in de sprint? Maar volgens mij gaat de koers zo lastig zijn dat er op een bepaald moment geen geheimen meer zijn. En dat de sterkste zal voorop zijn. En iedereen gaat op zijn plek terechtvallen, denk ik.
3: De wegrit bij de vrouw wordt de komende dag om 3 uur in de namiddag gereden met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.